0: laatste nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenlid Sheldry Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. De Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Carrillo verhuisde als kind naar Amsterdam en werd een belangrijke kunstenaar. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark. Ook plaatste hij sculpturen in Italië ter nagedachtenis aan een vermoorde migrant. Internationaal nieuws. Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 3535. Op 24 juni trof een beving met een kracht van 7,2 en 7,5 de noordelijke kustregio La Guaira. Er zijn 1740 gewonden en meer dan 17.000 mensen zijn dakloos geworden. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9.600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaibani. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenlid Sheldri Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. De Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Carrillo verhuisde als kind naar Amsterdam en werd een belangrijke kunstenaar. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark. Ook plaatste hij sculpturen in Italië ter nagedachtenis aan een vermoorde migrant. Internationaal nieuws. Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 3535. Op 24 juni trof een beving met een kracht van 7,2 en 7,5 de noordelijke kustregio La Guaira. Er zijn 1740 gewonden en meer dan 17.000 mensen zijn dakloos geworden. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9.600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaibani. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenlid Sheldry Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. De Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Carrillo verhuisde als kind naar Amsterdam en werd een belangrijke kunstenaar. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark. Ook plaatste hij sculpturen in Italië ter nagedachtenis aan een vermoorde migrant. Internationaal nieuws. Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 3.535. Op 24 juni trof een beving met een kracht van 7,2 en 7,5 de noordelijke kustregio La Guaira. Er zijn 1740 gewonden en meer dan 17.000 mensen zijn dakloos geworden. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9.600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenlid Sheldry Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. De Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Carrillo verhuisde als kind naar Amsterdam en werd een belangrijke kunstenaar. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark. Ook plaatste hij sculpturen in Italië ter nagedachtenis aan een vermoorde migrant. Internationaal nieuws. Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 3.535. Op 24 juni trof een beving met een kracht van 7,2 en 7,5 de noordelijke kustregio La Guaira. Er zijn 1740 gewonden en meer dan 17.000 mensen zijn dakloos geworden. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9.600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaibani. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenlid Sheldry Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. De Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Carrillo verhuisde als kind naar Amsterdam en werd een belangrijke kunstenaar. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark. Ook plaatste hij sculpturen in Italië ter nagedachtenis aan een vermoorde migrant. Internationaal nieuws. Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 3535. Op 24 juni trof een beving met een kracht van 7,2 en 7,5 de noordelijke kustregio La Guaira. Er zijn 1740 gewonden en meer dan 17.000 mensen zijn dakloos geworden. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9.600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaibani. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Statenlid Sheldri Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. De Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrillo is afgelopen zaterdag op 72-jarige leeftijd overleden. Carrillo verhuisde als kind naar Amsterdam en werd een belangrijke kunstenaar. Zijn bekendste werk is het monument Mama Barranca in het Vondelpark. Ook plaatste hij sculpturen in Italië ter nagedachtenis aan een vermoorde migrant. Internationaal nieuws. Het dodental van de recente aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 3.535. Op 24 juni trof een beving met een kracht van 7,2 en 7,5 de noordelijke kustregio La Guaira. Er zijn 1740 gewonden en meer dan 17.000 mensen zijn dakloos geworden. Cuba kampt opnieuw met een landelijke stroomstoring, meldt het staatselektriciteitsbedrijf UNE. Dit is de derde keer sinds het begin van het jaar. Het eiland met 9.600.000 inwoners heeft al lange tijd te maken met elektriciteitsproblemen, verergerd door een olieblokkade door de Verenigde Staten. In sommige delen van Havana zijn stroomonderbrekingen langer dan 24 uur. De Franse president Emmanuel Macron is maandag aangekomen in Syrië. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds rebellenpresident Bashar al-Assad in december 2024 gedreven. Macron blijft tot en met dinsdag in Syrië en wordt verwelkomd door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaibani. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een 74-jarige Nederlandse toerist is gisterochtend van de Christoffelberg gered door een kustwachthelikopter. De man raakte gewond tijdens het wandelen en kon niet verder door een hoofdwond. Hulpdiensten konden hem te voet niet bereiken. De helikopter bracht de man naar Hato, waar een ambulance hem naar het ziekenhuis vervoerde. Statenlid Sheldri Osepa uit zijn zorgen over uitspraken van premier Gilmar Pisas. De premier zei dat coalitieleden hun ministers niet publiekelijk mogen bekritiseren en kondigde maatregelen aan tegen statenleden die dat wel doen. Osepa stelt dat dit de democratische rechtsstaat ondermijnt en heeft schriftelijke vragen ingediend bij minister Shelton Hato over de onafhankelijkheid van parlementariërs. Dan nog internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron is in Damascus ontvangen door de Syrische president Ahmed al-Shara. Dit gebeurde kort na twee ontploffingen in de Syrische hoofdstad, nabij het hotel waar Macron verbleef. Een van de bommen lag in een afvalcontainer en de andere in een voertuig. Macron heeft de ontploffingen niet gehoord en was al onderweg naar het presidentieel paleis. Iraniërs hebben massaal afscheid genomen van de gedode opperste leider Ali Khamenei in de heilige stad Qom. De staatstelevisie toonde beelden van rouwende mensen in de straten. Volgens Iraanse media gaat het om miljoenen, waaronder moslims uit Turkije, Irak, Pakistan en Afghanistan. De rouwstoet wordt woensdag in Irak verwacht, met de begrafenis donderdag in Mashhad. Noodweer in China heeft aan zeker 15 mensen het leven gekost en honderden anderen verwond. De Chinese leider Xi Jinping heeft opgeroepen tot grootschalige reddingsoperaties. In de provincie Hubei zijn 11 doden en 331 gewonden gevallen. In Guangxi zijn 4 doden en 8 vermisten gemeld. Tienduizenden inwoners zijn geëvacueerd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, haas die compra naar Van den Twil, Kooiman, Changes Group, die beton industriebrieven gaat, IRCB, Bostempel Digital, go cada compra die 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 die garage cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Kooiman. 25.000 Bovenmaas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustriebrieven gaat. Van Maas Information, visita funmaas.com.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

je Terrence Trent D'Arby. Sign Your Name op Paradise 103.1. Op je dinsdagochtend, heb je gisteren nog even gekeken. Was leuk, hè? Naar voetbal. België, de Rode Duivels. Rood waren ze niet echt, hè. Ze waren meer blauw gekleed. Maar tegen de US of America. Ik heb nog niet gezien of Donald Trump heeft gereageerd op de uitslag van de wedstrijd. Maar dit was wel iets wat, hoe zou je dit kunnen noemen? Iets met een K en een A en een R en een A en een M en een A. Wellicht van de mat geveegd door de Belgen. 4-1 overwinning van België op de VS. Het lijkt extra zoete smaken bij de Belgen. Naar de controverse rondom de spits, hè. Balogun. Die na ingrijpen van president Donald Trump weer terug het veld op mocht. Zijn schorsing werd teruggedraaid. En daarom stond België extra gemotiveerd aan de aftrap. Dat heeft mogen baten. 4-1 tegen Amerika. België is gewoon door zich. Moeten we toch maar gaan juichen voor de Belgen. Ik heb een oude buurman op het eiland. Is Vlaam. Is, Guy Cosijns. Ook nog eens een bekende Vlaming op het eiland. Ik geloof dat hij wel een feestje heeft gevierd gisteravond. En terecht ook, ja. Wat vet, wat mooi, wat iets om trots op te zijn. Enfin, zo meteen met Jeroen Balswin ongetwijfeld verder over deze bizarre overwinning van de Belgen op Amerika. Zo, een nieuwe ochtendshow, nieuwe ronde, nieuwe kansen met Mana zo meteen ook nog voor je. Na deze van Nickelback.

inderdaad. Het is een Mana met Shakira samen op je dinsdagochtend. De 7e van de 7e. Zeg, laten we eens even kijken wat er in de wereld gebeurd is terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Het nieuws terwijl wij sliepen. De olietanker is in de straat van Hormuz geraakt door een onbekend projectiel. Volgens de Britse maritieme organisatie brak er brand uit aan boord. Maar raakte daarbij niemand gewond. De tanker voer op ongeveer 15 kilometer ten oosten van Lima, aan de kust van Oman. Iraanse staatsmedia melden dat het schip vloeibaar gas uit Qatar vervoerde en een waarschuwing had genegeerd. Maar Iran heeft niet bevestigd achter de aanval te zitten. De Spaanse weerdienst AMET heeft code rood afgegeven voor Catalonië, Valencia en Aragon. In die regio's kan de temperatuur oplopen tot boven de, hou je vast, 40 graden. Er wordt gewaarschuwd voor ernstige gezondheidsrisico's. En in bijna heel Spanje is het risico op bosbranden zeer hoog tot extreem. De hittegolf houdt naar verwachting zeker tot donderdag aan daar. Europa staat zo'n beetje in brand, hè. En door een aswolk van de Etna is het vliegverkeer op Sicilië flink verstoord. Vluchten van en naar Catania, Trapani en Palermo, die lopen vertraging op of worden geannuleerd of omgeleid. Ook KLM en Transavia vluchten bijvoorbeeld van Schiphol naar Catania hebben ermee te maken. Dus mocht je plannen hebben om die kant op te vliegen voor een vakantietje, dan hou daar rekening mee. De aswolk ontstond na een uitbarsting in het weekend en is door de wind richting het vliegveld van Catania geblazen. En België heeft de Verenigde Staten met 4-1 uitgeschakeld op het WK. En vierde dat met de zogenaamde Trump-dans. Ja, ik weet niet of je het hebt gezien, maar na de overwinning gingen ze met z'n allen dat gekke, simplistische dansje op het veld doen. Met de armen van links naar rechts en zo. De viering die verwees naar een beetje ophef, hè, rondom Folarin Balogun. Wiens schorsing na een rode kaart alsnog werd teruggedraaid nadat Trump zich ermee had bemoeid. Balogun mocht daardoor toch spelen tegen de Belgen. Maar na de zegen namen de Belgische spelers het moment nog even op de hak. En nu staat België in de kwartfinale tegen España. Ja, dat wordt ook een leuke pot, hè. Maar de Belgen hebben mijn hart dan wel weer gestolen. Deze man die juicht voor de Belgen, ja. Dat hart, dat good heart is gestolen. Paradise FM en Fergal Sharkey hoor je hier.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is op

0: Score for fun! Download Bovenmaas app. Hasi compra na van den twil. Koyman, Changes Group, Ibeton Industrie Brievengap, IRCB, Bostempel Digital, Gukada compra di 25 florin. Kada kaartje, voel je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolini, Aso Gas i UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25.000 Fenmaas. Of un voucher na valor di 1500 florin di Beton Industrie Brievengap. Van Maas Information, visita funmaas.com.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
5: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
6: Van harte, goedemorgen, Paradise FM op de zevende van de zevende. Alaaf, alaaf, oh nee, Nelly Ros aangeschoven, want het is half zeven geweest. Bondia, goedemorgen.
7: De kustwachthelikopter is gisterochtend in actie gekomen om een 74-jarige Nederlandse toerist van de Christoffelberg te redden. De man liep na een val vlakbij de top een flinke hoofdwond op. Omdat hulpdiensten hem te voet niet konden bereiken, heeft de kustwacht hem met de helikopter van de berg gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. En tennisser Jean-Julien Royer is uitgeschakeld op Wimbledon. In de achtste finales van het heren dubbelspel verloor de Curaçaoer gisteren in drie sets van zijn voormalige dubbelpartner Marcelo Arevalo, met wie hij in 2022 nog Roland Garros won. En nieuws uit Nederland. De 25-jarige Amsterdammer die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, is schuldig bevonden, maar krijgt geen straf opgelegd. Dat heeft de politierechter vandaag besloten. De pro-Palestijnse demonstrant spoot destijds met rode verf de tekst "Never again is now" op het monument. Volgens de rechter toonde de man daarmee te weinig respect voor de belangrijke betekenis van de gedenkplek en had hij zijn boodschap ook met een spandoek kunnen tonen. Dat er toch geen straf volgt, komt omdat de man de schoonmaakkosten van bijna €900 al heeft betaald. Ook woog de rechter mee dat de man niet de intentie had om het monument permanent te beschadigen en dat persoonlijke trauma's een rol speelden.
6: Ach, schijt toch uit. Als je met graffiti op zo'n oud monument gaat lopen spuiten, dan heb je toch wel de bedoeling om het blijvend te beschadigen.
7: Je kan het toch weer verwijderen? Waarschijnlijk dacht hij dat hij het ook kon verwijderen.
6: Ja, je kan het verwijderen met een schoonmaakploeg gespecialiseerde luimen die €900 kost.
7: Ja, nou, dat heeft hij ook gedaan.
6: Ach, die man die had dit is echt veel te soepel. Veel te soepel. Die man die had moeten, voelen.
0: De ochtendkrant van Nelly.
7: Hij voelt het in zijn portemonnee.
6: Nou, €900. Hé, hey, hoppa. Dat voel je. De rest van je leven. Goed, laten we eens even kijken naar de ochtendkantjes dan maar.
7: In de kranten natuurlijk veel aandacht voor die moord van gisterochtend. Althans, de nacht van zondag op maandag. Daarbij is een jongen om het leven gebracht. Ze hebben 40 lege kogelhulzen gevonden. Daar is wel bij Ziggo, bij de rotonde van Ziggo.
6: Ja.
7: En de Extra schrijft dat er verschillende onofficiële verhalen op de redactie over de achtergrond van de recente schietpartij circuleren. Er zou sprake zijn van een afrekening in een ruzie tussen rivaliserende bendes. De eerdere problemen tussen de groepen gingen onder andere over het stelen en een brandsteken van scooters en ook het beroven van kettingen. Volgens onofficiële bronnen begon het conflict die bewuste nacht bij een snack in Ziggo en eindigde dit in de schietpartij. Nou, er zijn twee scenario's over de schutter. De een spreekt van een in het zwart geklede persoon die uit de bosjes of uit de mondi kwam en het vuur opende. Terwijl een ander verhaal meldt dat er vanuit een jeep is geschoten. Nadat een van de slachtoffers werd geraakt, zou de schutter dus dichtbij zijn gekomen om hem ook in het hoofd te schieten. Nou, gezien de werkwijze en het grote aantal geloste kogels zijn er sterke aanwijzingen dat het slachtoffer in de gaten werd gehouden en dat het om een gerichte liquidatie gaat.
6: Ja, nou ja, als je 40 kogels afvuurt op iemand, dan doe je dat niet per ongeluk.
7: Nou, volgens de Extra had de politie deze specifieke groepen al langer in tijd in het vizier. Er was vooraf zelfs informatie dat de twee bendes elkaar tijdens de afgelopen carnavalperiode in de haren wilden vliegen. De politie zou toen hebben geprobeerd enkele van hen vast te houden om de carnavalsperiode rustig te laten verlopen. Maar bij het dodelijke slachtoffer van de schietpartij was een paar maanden geleden nog een wapen in de auto gevonden tijdens een huiszoeking. Hij zat toen vast, maar was dus een afwachting van het onderzoek weer vrijgelaten.
6: Okay.
7: En een belangrijk puzzelstuk voor het onderzoek, zo schrijft het Extra, is dus het gewonde slachtoffer dat in het ziekenhuis ligt. Ja, er was nog een andere man die zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Hij is geraakt in zijn borst en been, maar is wel buiten levensgevaar. En hij zal een verklaring moeten afleggen aan de politie om het onderzoek verder te helpen.
6: Okay.
7: Gisteren was het dus 6 juli en dat is dan ook de geboortedag van de Curaçaose held Louis Brion. Hij is geboren in 1782, oftewel 244 jaar geleden. En Louis Brion, die kennen we natuurlijk allemaal van, Joris.
6: Ons plein. Ja.
7: Waarom is er een plein naar hem vernoemd, Joris?
6: Nee, hij is de vrijheidsvechter van Zuid-Amerika, toch?
7: Hij vocht inderdaad naast...
6: Tegen de Spanjaarden.
7: Naast Simon Bolivar en is dus... Het is wel niet zo'n mooi afgelopen.
6: Dat is meestal zo met vrijheidsvechters. Het loopt nooit goed op.
7: Nee, het loopt nooit goed op. Althans, het niet goed afgelopen is, dus ze eindigen nooit. Ze hebben nooit een lang leven.
6: Nee.
7: Weet ik veel welke ziektes ze allemaal krijgen. Nee, maar of dat ze worden gedood.
6: Ja.
7: Maar in dit geval, de ceremonie, hij werd natuurlijk gedacht zijn geboortejaar. En de ceremonie was echter sober. Er is enkel een krans gelegd bij zijn standbeeld. En de reden hiervoor is natuurlijk de recente zware aardbeving in Venezuela.
6: Ja.
7: Die veel doden, gewonden en schade heeft veroorzaakt. En uit een brief uit 1814 blijkt dus dat hij Venezuela als zijn vaderland had geadopteerd en was bereid ervoor te sterven. Dus de organisatie die altijd zijn... de Fundación Almirante Luis Brion, die dus altijd deze gedenkdagen bijhoudt, die wilde uit respect solidair zijn met het Venezolaanse volk. Vandaar dus die sobere herdenking.
6: Ja. Oké. Heel goed. Moeten we het nog even hebben over een advertentie die ik zie in het Antilliaans Dagblad. De aanbesteding, openbare aanbesteding van de douane. Ze zijn namelijk op zoek naar iemand die ze nieuwe computers kan leveren. En dat is ook nodig, want weet je hoe die aanbesteding in zijn werk gaat? Het is toch echt...
7: Ik hang aan je lippen.
6: Hallo, 1982. De inschrijving. De openbare aanbesteding zal plaatsvinden op het douanekantoor Punda in de vergaderzaal bij de derde verdieping. De inschrijvingen dienden uiterlijk op 14 augustus 2026... voor 10:00 op het douanekantoor Punda te worden ingediend in een gesloten, vrachtvrije en verzegelde envelop met op de linkerbovenhoek de vermelding: aanschaf ICT-computerhardware ten behoeve van douane Curaçao. En dan komt hij niet openen voor 14 augustus 2026, 10 uur. Dus je moet als je, als je dat spul wil leveren aan de douane, moet je dus naar dat kantoor met een envelopje waar je zelf op schrijft dat het personeel daar dat die mag openen voor die bepaalde datum. Is dat niet een modernere manier van openbare aanbestedingen, zou je zeggen?
7: Nou, hopelijk luisteren ze naar je.
6: Nou, dat is nu al te laat. Het staat nu al in de krant afgedrukt.
7: Nou, voor de volgende keer, toch?
6: Voor de volgende keer. Ja, wellicht. Dan hebben ze straks ook hele mooie nieuwe ICT-computers. Dus dan kunnen ze dat digitaal ontvangen. Goed, tot zover. Vond je nog iets mooi?
7: Perfect.
6: Mag ik jou danken? Paradise, op je dinsdagochtend, de 7e van de 7e. Het is 7:15 ook nog eens. En hier zijn de Waterboys, the Hall of the Moon.

0: Tupac, Changes of Paradise van de 3.1 FM. Zich tijd voor wat lekkers bij Blue Bay.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Als je meespeelt met dat leuke spel op de Curaçaose radio, dan ga je er vandoor met een heerlijk waardebon voor het Blue Bay Resort. Twee beach entrance tickets. En daar doen we ook nog eens bij 50 piek te besteden bij het Tribu Pizza Restaurant. Al daar op het Blue Bay Resort. Het kan allemaal voor jou zijn. Als je mij weet te vertellen, welk dier hoor je hier? Ja, het is... Het is de nationale trots. Heb je een idee, Nelly, Rosa?
2: Nee, ik hoor het niet.
0: Oh, je hoort het niet. Je hoort het niet?
2: Nee.
0: Oh. Oké. Nelly hoort het niet, maar jij hopelijk wel. Heb jij enig idee wat je daar hebt gehoord? De nationale trots die in een gouden ornament nu op de gevel van het Witte Huis hangt. Ja, ja, ja, een beetje actueel naar gisteren ook wel, hè? Nationale trots van de VS. Afijn, 675-1031 voor jouw goede antwoord. Stuur het maar door.

0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Poenda.
4: 1 minuut over 7 op Paradise deze dinsdagochtend, de 7e van de 7e. Al die zevens en Nelly Rosa is hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
5: In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 bommen afgegaan, vlakbij het hotel waar de Franse president Macron verblijft. Bij de explosies zijn 18 mensen gewond geraakt. Macron zelf was op dat moment onderweg naar het presidentieel paleis en heeft er niets van gemerkt. Hij laat weten zijn programma gewoon voor te zetten. De bommen zaten verstopt in een afvalcontainer en een auto. Macron is de eerste Europese leider die Syrië bezoekt sinds de val van president Assad eind 2024. Hij spreekt daar met een nieuwe president al-Shara, die in de internationale banden probeert aan te halen. En in China is de 69-jarige oud-ambtenaar ter dood veroordeeld vanwege corruptie. De man sluisde in 30 jaar tijd maar liefst 285 miljoen euro in eigen zak. De man werkte tussen 1993 en 2023 voor de Chinese overheid. In ruil voor steekpenningen en dure spullen bezorgde hij bedrijven lucratieve contracten, grond en financiering. Volgens de rechter heeft de man het land hiermee enorme schade toegebracht. Al zijn persoonlijke bezittingen worden in beslag genomen. De hoogste rechtbank van China moet het vonnis nog definitief goedkeuren voordat de executie kan worden uitgevoerd. En lokaal nieuws. De kustwachthelikopter is gisterochtend in actie gekomen om een 74-jarige Nederlandse toerist van de Christoffelberg te redden. De man liep na een val vlakbij de top een flinke hoofdwond op. Omdat de hulpdiensten hem te voet niet konden bereiken, heeft de kustwacht hem met de helikopter van de berg gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. En tennisser Jean-Julien Royer is uitgeschakeld op Wimbledon in de 8e finales van het herendubbelspel. Verloor de Curaçaoenaar gisteren in 3 sets van zijn voormalige dubbelpartner Marcelo Arevalo, met wie hij in 2022 nog Roland Garros won. En tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.
6: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Yountville Beach.
7: Huh? Nu al?
8: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
9: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: Ja, zeg van harte, goedemorgen. Ik heb een liedje uitgezocht voor onze Vlaamse vrienden.

0: geboren Eindhovenaar heb ik dit liedje natuurlijk regelmatig gehoord in mijn leven.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Je hoorde Tina Turner, de best. Brian, goedemorgen. Bon dia.
2: Goedemorgen.
0: Zo zeg, hoe is het ermee?
2: Gaat er wel, gaat er wel.
0: Ja, heb je gisteravond naar Amerika-België gekeken?
2: Ja, was een spannende wedstrijd. Die jongens hebben echt, dus België bedoel ik, die hebben goed gespeeld.
0: Ja, die hebben waanzinnig goed gespeeld, ja. Ja, het is toch iets wat karma heet, bestaat er, hè?
2: Klopt, ja. Dus het leek alsof ze met meer motivatie hadden gespeeld.
0: Ja, hé? Ja. Daar leek het wel een beetje op.
2: Motivatie.
0: Ik heb toch ook wel een beetje medelijden met die Amerikaanse jongens, hoor. Want die zitten natuurlijk ook niet te wachten op een bemoeienis van opa Trump.
2: Ja, dus dat. Dat was echt niet nodig.
0: Nee. Die kunnen er niks aan doen. Die hadden het zonder die speler die eruit was gestuurd ook niet gered. Hè?
2: Ja, dus dat.
0: Hey, laten we eens even kijken. Welk dier hoor je hier nog afrondend? Wat is dat voor beest? De nationale trots van Amerika.
2: Ja, de Bald Eagle.
0: De Bald Eagle, ja! Dat is het beestje wat we zochten. Daarmee ga je er vandoor met 50 pieken bij Tribu op Blue Bay. Met daarbij 2 beach entrance tickets voor het fijne Blue Bay Resort. Pas bien.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, man. Ga er lekker van genieten. En geniet ook van deze fijne dag.
2: Oké,
0: later.
2: Hoi, hoi.
0: Ja. Hey. Zometeen meer zin en onzin over het voetbal met Jeroen Balvin. Want ja, we zijn ook deze periode nog gepraat.

0: Summertime Lover. Het is Stevie Wonder op Paradise FM 103.1 op deze vroege dinsdagochtend. Ik zeg wel Paradise FM, maar ja, ten tijde van het WK hebben wij ons station omgedoopt tot...
1: Hoor je het gejuich al? Ja. De Blue Wave neemt het eiland over. Curaçao kleurt blauw. En jij beleeft het WK optimaal met Brasa FM.
0: Ja, het eiland is nog steeds blauw gekleurd, hè, want dat laten wij ons nog eventjes niet afpakken, die de WK-deelname. Ik denk dat ergens tegen de kerst dat de rotondes worden omgeturnd van Blue Wave naar Christmas Wave, zo'n beetje. En terecht ook, hè, want het was wel een hele prestatie. Even kijken, F5. Nee, hij heeft nog niet gereageerd, Jeroen Baldwin.
2: Wie heeft niet gereageerd?
0: Ja, de oranje man natuurlijk.
2: Nee. Ik verwacht ook niet dat we die nog gaan horen, hoor, eerlijk gezegd.
0: Nee.
2: Maar die was gewoon vast van overtuigd dat Amerika daar even de wereldkampioen ging worden.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Is niet gelukt.
2: Dus, nee, verre van dat, weet je wel. Als je met 4-1 van België verliest, dan moet je gewoon terug in je mandje. En dan is het uithuilen. Ja. En je realiseren van, ja, we zijn toch gewoon een maatje te klein geweest. Ondanks dat we Follerin Balogun toch mee konden laten doen, waar de hele wereld overheen viel. Nou, België heeft gedaan wat ze moesten doen, geantwoord op het veld. Keurig 4-1 tegenovergezet, geen steentje pijn. En daarmee is het derde gastland eruit.
0: Eruit.
2: Canada en Mexico.
0: Ja.
2: En nou de VS natuurlijk. Ja, best wel kansloos ook in Canada ook. En Mexico had wat pech. Hè? Dat had beter af kunnen lopen. Weet je wie trouwens ook nog een beetje pech had in de wedstrijd tegen Mexico?
0: Nee.
2: Jordan Henderson. Dat is een speler die 2 jaar geleden nog bij Ajax zat. En van Liverpool, grote naam. Nou, heeft nog geen minuut gespeeld. Maar die was zo blij met de winst van Engeland op Mexico, dat hij met de supporters ging vieren. En net als al zijn ploeggenoten ging hij daarna over de reclameborden. Alleen hij bleef haken. Hij kwam verkeerd neer en hij brak zo zijn pols. Huh? Dus voor hem zit het toernooi erop. Dus die gaan we niet zien in de wedstrijd. Voor de kwartfinale, hè, moet ze tegen Noorwegen, Engelsen.
0: Ja.
2: Maar goed, dat was België. En die mogen nou tegen Spanje. Nou, dan mag je er gevoelig van uitgaan dat het dan wel ophoudt.
0: Nou ja, dat zeg je wel. Het is wel het WK van de verrassingen natuurlijk, hè?
2: Nou, ja. Aan het einde staan dan toch die grootste landen. De enige die... Ja, ik denk dat Colombia en Noorwegen kunnen nog voor een verrassing zorgen. Maar voor de rest is het toch, ja, dan heb je Frankrijk. Je hebt Argentinië. Engeland, ja, of Noorwegen. Nou ja, dat zijn wel een beetje de landen, hè, die je ook zou mogen verwachten.
0: Ja.
2: Maar goed, er begint een beetje tekening in te komen nou natuurlijk, hè, hoe het allemaal gaat worden. Ja, en Spanje, ik vond het niet erg overtuigend, hoor, gisteren tegen Portugal. Okay. Nou heb ik wel een beetje een Portugees hart, moet ik zeggen. Maar als jij zo voetbalt, dan ga je niet van Spanje kunnen winnen, weet je. Ik vond het te slap, te mak, te voorzichtig. En dan krijg je op een gegeven moment toch het loon van de angst. Het was eigenlijk helemaal geen leuke wedstrijd. Nee. Ik weet niet of jullie hem gezien hebben, maar...
0: Ja, ik heb hem net gemist, helaas. Maar,
2: het was een... Het gebeurde niet veel. Nee. Weinig kansen.
0: Nee.
2: Een hele mooie goal. Helemaal in de blessuretijd, al net in blessuretijd.
0: Ja.
2: En Portugal mocht er ook nergens verder aanspraak op maken. Spanje toch overwegend wel de iets betere ploeg was.
0: Ja.
2: Maar ja, het was niet alles.
0: Vandaag Argentinië, Egypte en Zwitserland, Colombia.
2: Ja, er gaan toch steeds meer stemmetjes op dat Colombia wel eens voor een grote verrassing kan gaan zorgen. Iedereen is toch wel onder de indruk. En ik vraag me af, in Nederland, hè, hoezo dan? Want Colombia heeft hier alleen maar om 3 uur 's nachts gespeeld. Ja, en wie schetst mij in verbazing dat ik net zat te kijken, een beetje vooruit zat te kijken. En dan reken ik toch stiekem op Argentinië, Colombia in de kwartfinale.
0: Ja.
2: En wanneer wordt die gespeeld? Ja hoor, zondag om 3 uur 's nachts.
0: Jouw tijd.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus Of ik moet nog heel gauw het vliegtuig naar Curaçao pakken. Dat kan ik nog doen, hè?
0: Ik denk dat dat altijd een goed idee, Jeroen.
2: Altijd een goed plan.
0: Ja. Ja. Wanneer ben je nou voor het laatst hier geweest?
2: Vorig jaar.
0: Oh.
2: Ja, was dat 2 weken thuis in Boca. Ja, dat was heerlijk.
0: Ja.
2: En nou, jarenlang, over.
0: Jarenlang hier gewoond. Hè? Je hebt ook nog eens een keertje met Nelly Rosa gewerkt, zelfs.
2: Ja, zeker. Hij is een hele fijne collega.
0: Ja.
2: Dus je mag hier gelukkig
0: toen wel
2: reizen.
0: Toen wel nog.
2: Nee, joh. Dat is toch een schatje.
3: Hey, ik lees hier trouwens dat Colombia Argentinië kan uitschakelen als alles klopt. Denk jij dat ook?
2: Ja,
0: dat zegt hij net toch?
2: Ja, dat kan zeker.
3: Klopt,
2: want...
3: Als alles klopt.
2: Kijk, Argentinië moet eerst nog even langs Egypte. Nou, je mag ervan uitgaan dat dat lukt. Hoewel, ik merk wel dat de bondscoach toch een beetje voorzichtig is. Want Almada haalt hij eruit in de aanvallende middenvelder voor Leonardo Paredes. Dus een verdedigende middenvelder, want hij wil meer balans op het middenveld. En ja, Lautaro Martinez die laat hij ook eruit. En daar gaat Julian Alvarez voor spelen. Nou, dat vind ik wel op zich wel een goede set. Lautaro zat niet echt in het toernooi, vond ik. En Alvarez is toch een geweldige speler. Okay. Maar en Colombia, die moeten nog even voorbij Zwitserland.
3: Ja,
2: nou, dat moeten ze doen. Ze moeten het wel doen zonder John Córdoba, die is geblesseerd. Maar erger nog voor Zwitserland, die moeten afzien van Johan Mansambi. Nou, en dat is wel dé man van het toernooi voor de Zwitsers.
0: Mm-hmm.
2: Met 2 goals en 2 assists. En die heeft een knieblessure, dus dat is wel heel fijn voor Colombia.
0: Ja,
2: maar ik kijk er naar uit, ik heb heel veel zin in allebei de wedstrijden.
0: Nou ja,
2: dat heb ik elke keer. En het valt toch wel steeds een beetje tegen.
0: Met Zwitserland, daar hoef je toch ook geen zorgen om te maken. Want als het er echt op aankomt, dan is Zwitserland altijd neutraal. Hè? Dus,
2: ja. Ja, dat is waar.
0: Geen zorgen,
2: nee.
0: Colombia. Dat gaan jullie winnen. Bon.
2: Kunnen ze dan winnen? Ja, ze kunnen zeker winnen. Want in die kwalificatie heeft Colombia en gewonnen en gelijk gespeeld tegen Argentinië. Dus reken maar, als die twee inderdaad vandaag voorbij hun tegenstanders komen, dan ontmoeten ze elkaar dus zondag.
0: Ja.
2: In alle ochtend en bij jullie is het dan zaterdagavond. Nou, en dat wordt een heel heet potje. Dat kan ik je wel vast beloven.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk moet ik dan toch misschien wel weer opstaan.
0: ja, doe dat nou. Hè, als echte voetballiefhebber. Goed, nou morgen spreken we je even verder over deze twee potjes. Die potten. Deze matches. Pots. Nee, potten.
2: Oh ja.
0: Die op het spel staan.
2: Ik wil nog wel even afsluiten met een berichtje van, premier Rob Jetten.
0: Oh.
2: Ja, die heeft ook met Trump gebeld.
0: Ja.
2: En het goede nieuws is, Oranje keert terug in het toernooi in de kwartfinales. Heeft hij geregeld.
0: Oh, nou kijk eens. Keurig. Goed gedaan van hem. Ja.
2: De kosten van wie weet ik niet, maar ze doen er voor je mee.
0: Ja,
2: dus iedereen stapt nou weer op Schiphol.
0: Toch jammer voor die Belgen, hè?
2: Ja.
0: Hey, thanks Jeroen. Tot morgen.
2: Tot morgen, Rakkers.
0: Hey. Clouseau heeft een nieuw liedje gemaakt. Hoor je nu op Paradise, heet Daar gaan ze.

0: daar gaan ze. USA. Van onze Vlaamse vrienden van Clouseau op Paradise 103.1. Zometeen nog meer fijns van Paul Jong en UB40 komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
4: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
5: Terwijl zich hier het uiteinde van de regenboog op de parkeerplaats ontpopt. Er staat geen pot met goud hoor, echt niet. Is het 19:30 op Paradise FM en Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate.
6: Overheidsbedrijf Cor NV heeft de zaken intern weer volledig op de rit. Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering met de minister van BPD is een grote inhaalslag gemaakt. Achterstallige jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn officieel goedgekeurd, waarmee het toezicht en het bestuur weer aan alle regels voldoen. En de kustwachthelikopter is gisterochtend in actie gekomen om een 74-jarige Nederlandse toerist van de Christoffelberg te redden. De man liep na een val vlakbij de top een flinke hoofdwond op. Omdat hulpdiensten hem te voet niet konden bereiken, heeft de kustwacht hem met de helikopter van de berg gehaald en uiteindelijk naar het ziekenhuis overgebracht. En tennisser Jean-Julien Royer is uitgeschakeld op Wimbledon in de achtste finales van het herendubbelspel. Verloor de Curaçaoer gisteren in 3 sets van zijn voormalige dubbelpartner Marcelo Arevalo, met wie hij in 2022 nog Roland Garros won. En internationaal nieuws. Bali gaat hard optreden tegen buitenlandse influencers en digital nomads die op het eiland werken met een toeristenvisum. De Indonesische immigratiedienst vindt dat een toeristenvisum puur voor vakantie is. Iedereen die online video's of berichten plaatst waarmee geld, gratis producten of diensten worden verdiend, overtreedt vanaf nu de regels. Een speciale eenheid gaat actief patrouilleren in populaire gebieden en houdt ondertussen sociale media scherp in de gaten. Zelfs content die pas wordt geüpload na vertrek van het eiland kan worden bestraft. Wie wordt betrapt, riskeert een flinke boete, uitzetting of zelfs een permanent inreisverbod voor Indonesië.
5: Wauw.
6: Volgens de autoriteiten is de strengere handhaving nodig om de lokale toeristische sector te beschermen.
5: Dat zouden meer landen moeten doen. Gaan we lekker in je eigen land influencen. Toch?
6: Nou ja, ze worden hier gebruikt om juist toeristen te lokken.
5: Ja, dat is waar. Ja.
6: En op kosten van de SCTB worden ze uitgenodigd.
5: Ja, dat is ook wel weer misschien een beetje nuttig.
1: De ochtendkrant van Nelly.
5: Al die selfie-sticks en Osmo-camera's.
6: Ja, maar Bali heeft het niet nodig. Ik snap het ook wel. Ze worden gewoon overspoeld nu.
5: Ja? Ik ben er nog nooit geweest. Oh, jij? God.
6: Ik ben er niet geweest. Mijn zus is er wel geweest voor haar huwelijksreis. En ze zei, het was wel echt een heer. Maar dat is ook weer een aantal jaar geleden.
5: Ja, mijn zus heeft wel iemand aan de haak weten te slaan, dus.
6: Hoezo? Ik niet. Dat ik niet getrouwd ben, betekent niks.
5: Oké.
6: Super. Ik ging nog een leuk verhaal vertellen over Bali.
5: Oh ja, ja, vertel nog een leuk verhaal over Bali.
6: De manfractie in het parlement die houdt dus vanmiddag om 2:00.
5: Nee, vertel dan dat leuke verhaal over Bali.
6: Het is maar over Bali te vertellen.
5: Waarom niet?
6: De manfractie in het parlement die houdt dus vanmiddag om 2:00 een persconferentie over de aanhoudende crisis in de gezondheidszorg. De politieke partij komt in actie nadat verschillende zorginstanties op het eiland, waaronder het CMC, Noswelita, de CBV, dus de Zorgvakbond, en ook Bethesda de afgelopen tijd aan aan de bel hebben getrokken. Hoewel de exacte inhoud van de persconferentie nog niet bekend is gemaakt, zijn de enorme uitdagingen in de sector, of althans in de zorg, wel bekend. Ook CMC heeft dus laatst aan de bel getrokken toen er werd gezegd dat er enorme wachtlijsten zijn voor operaties. En dat heeft natuurlijk weer te maken met een tekort aan personeel. Ja, en ook Bethesda en Nostrilita die verkeren in constante financiële nood. Dus de subsidies zijn niet toereikend. Althans, wat er wordt uitgekeerd per patiënt of cliënt is niet voldoende. En daar gaat de man komt dus straks met een persconferentie. Dus we weten niet of ze komen met voorstellen. Dat is waarschijnlijk wel. In het artikel in de Vigilante wordt bijvoorbeeld gezegd dat er in 2024 is een zorgcentrum gesloten. Om fatsoenlijk te kunnen draaien moesten de cliënten 1750 gulden per maand betalen. Maar geen één van de 14 bewoners kon dat dus opbrengen. Sommigen betaalden slechts 300 gulden, want dat was wat ze kregen. Of althans wat zij op hun bankrekening per maand kregen. En dus dat was voor zo'n zorgcentrum was het onmogelijk om dan zo'n tehuis te runnen, waardoor de eigenaar de kosten uiteindelijk uit eigen zak moest bijbetalen. Ja, en dat is natuurlijk niet duurzaam.
5: Nee.
6: Dus ik ben benieuwd voor straks naar die persconferentie. Verder is er gisteren op de weg naar Sotto ter hoogte van Fontijn is een buggy volledig uitgebrand. Het voertuig vloog nog door onbekende oorzaak in brand tijdens een tour door Bandabau. Dus de toeristen zullen flink geschrokken zijn. De politie en de brandweer van Barber waren snel ter plaatse gekomen om het vuur te blussen. En zij konden de situatie snel onder controle krijgen, maar konden dus niet voorkomen dat de buggy volledig door de vlammen werd verwoest.
5: Jeetje.
6: Er zijn wel geen meldingen van gewonden.
5: Hoe gaat het bouwen? Dat gebeurt toch niet zomaar?
6: Ik weet niet waar dat aan ligt, maar ik ben wel altijd bang. Daarom is het goed om je auto ook te laten servicen. Want ook het aantal auto's die, of dan de motoren in brand vliegen, dat komt ook regelmatig voorbij in de kranten.
5: Ja, ja, ja. Wanneer is de laatste keer dat jij bent geserviced?
6: Mijn auto?
5: Ja. Ja.
6: Laurens, je krijgt straks een belletje.
5: Oké, heel goed. Ik lees ook wat leuks over de Kunuku-man in het Antilliaans Dagblad. Die start met een permanent bedrijf om afval in te zamelen en te recyclen. Heb je dat gelezen?
6: Ja, dat heeft hij zelf op zijn Facebookpagina een tijd terug aangekondigd.
5: Mm.
6: En dat je dus ook statiegeld, toch?
5: Ja, je krijgt geld voor je afval.
6: Uh-huh.
5: Vraag me af hoe die dat dan betaalt. Maar misschien moet er even achteraan gaan bellen dan. Want je kan voor een kilo blik krijg je 1 gulden 25. En 1 gulden per kilo plastic flessen. Dat is toch mooi meegenomen, hè?
6: Mm-hmm.
5: Ben benieuwd of veel mensen dat gaan doen.
6: Ligt eraan wat er. Wordt er ook verteld wat de inzamelpunten zijn?
5: Dat moeten we even achteraan gaan, ja. Dat lijkt me interessant. Ik woon op een plek trouwens. Dat is helemaal hip daar. We hebben geen kliko meer.
6: Mm-hmm.
5: We hebben een centraal afvalinzamelpunt.
6: Mm-hmm.
5: En dan moet je dus naartoe met je afval. Dan kun je dat daar deponeren in een recyclingbak. De petflessen bijvoorbeeld. En het restafval. Dus dat is echt reet hip. Het enige waar niet over na is gedacht is dat je dan met die gore vuilniszak in je achterbak naar dat inzamelpunt moet rijden.
6: Nee, daar is wel over nagedacht.
5: Nee, daar is niet over nagedacht.
6: Natuurlijk is het over. Het is niet ongewoon hoor dat dit gebeurt.
5: Echt?
6: Het is me ook zelfs verteld dat op Sint Maarten, zeker op die bergen, op de heuvels, dat daar de vuilniswagens niet konden komen. Dat mensen dus ook altijd dan beneden aan de wijk konden, moesten de bewoners daar hun afval, die zakken, deponeren.
5: Ja. Nee, ik vind het echt verschrikkelijk irritant.
6: Dus mensen zijn het al gewend.
5: Ja, maar je wagen gaat er zo van meuren. En zeker als je zoals ik een keertje zo'n zak in je achterbak zit en dan pal langs dat inzamelpunt rijdt, omdat je het 3 minuten later alweer bent vergeten dat je een afvalzak in je kofferbak hebt zitten. En dan kom je aan het eind van je werkdag kom je weer terug bij je auto. Dat is echt niet leuk.
6: Oké, dat ligt aan jou.
5: Ja, maar er zullen ongetwijfeld meer mensen zijn met een korte termijn geheugen.
6: Kan je toch hier nog deponeren?
5: Ja, maar ja, dan heeft het wel de hele dag in mijn auto liggen muren.
6: Als je dat vergeet.
5: Ja.
6: Maar ja, ik wil heel graag meer vertellen.
5: Ja, doe nog even wat. Ja.
0: Doe nog even wat.
6: Behalve dan het leven van Joris Reer. 3 aanhoudingen naar vondst vuurwapen bij politiecontrole op FD Roosterveldweg. Nou, de politie heeft dus gistermiddag op de Roosterveldweg 3 mannen aangehouden. Na een achtervolging en controle. De agenten die kregen een blauwe auto in het vizier. Met daarin 3 mannen die zich erg verdacht gedroegen. En de auto werd aan de kant gezet waarna de inzittenden werden gefouilleerd. En bij een van hen werd direct een vuurwapen aangetroffen. En de politie nam geen enkel risico. En zette de omgeving af om ontsnapping te voorkomen. En al de 3 de verdachten zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. En ook de auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.
0: Oké, heel goed. Tot zover.
6: Ja, er is toch wel meer, maar dat is voor straks.
0: Dat is voor straks. Verder geen noemenswaardige opstommingen op de Curaçaose wegen. Het is bijna vakantie.

Op Paradise hoor je ze de hele dag door. De grootste hits ooit gemaakt die je van A tot Z lekker uit volle borst kan meebrullen. Zoals ook deze van Mr. Paul Young. Op deze druilerige dinsdagochtend. Het regent hier een klein beetje in bij onze studio. Gelukkig niet in onze studio, maar bij onze studio. En dat resulteert in een prachtige regenboog die zo'n beetje op onze parkeerplaats uitkomt. Dus ik ga even zoeken naar het goud.

Culture Club. Hij is 65 geworden, hè? Deze boy George. Op 103.1 hoorde je Do You Really Want To Hurt Me? En ter ere van zijn 65e verjaardag bracht hij een nieuwe versie uit van de klassieker Karma Chameleon. Daarbij zijn nieuw ingezongen vocalen met behulp van ethische AI-technologie zo bewerkt dat ze dichter aansluiten bij zijn stem uit 1983. Dus hij is jonger gemaakt. Het project is onderdeel van het nieuwe platform Artist Included, dat artiesten meer controle over hun eigen catalogus wil geven. Ja, veel verdeelde reacties over de release. Sommige fans vinden het een interessante manier om klassiekers nieuw leven in te blazen, terwijl anderen zich afvragen of AI hier wel iets toevoegt. En die blijven dan liever naar het origineel luisteren. Dus een klein beetje erbij halen.

heeft opnieuw ingezongen op 65-jarige leeftijd. En door AI wat verjongd. Boy George, ja, 65 geworden. Van harte, van harte. Dan gooi je jezelf door een AI-machine. Ja, dat doe je als je 65 bent. Zometeen naar je laatste nieuwsupdate met Nelly. Het is immers bijna 8 uur op Paradise. Ja, eerst muziek van U2.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, habirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para mim página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
5: Buenas dias, van harte. Goedemorgen, het is 8 uur precies op je dinsdagochtend, de 7e van de 7e. Daarom hier Nelly Rossa met je laatste Paradise FM Nieuws update. Bon dia.
6: Het gerechtshof in Amsterdam heeft levenslange gevangenisstraffen uitgesproken tegen twee mannen voor een reeks haast sadistische woningovervallen. De daders, Ruviani M. en Glenn V., pleegden in 2020 en 2021 7 gewelddadige overvallen in West-Friesland en Gelderland. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Slachtoffers werden onder andere mishandeld met een heet strijkijzer. 2 handlangers kregen celstraffen tot bijna 25 jaar. De straffen vallen in hoger beroep fors hoger uit dan eerder bij de rechtbank. En Nederland pompt miljarden extra in defensie. Tijdens de NAVO-top in Ankara zijn grote deals gesloten met bondgenoten. Zo koopt Defensie samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen. Een investering van tussen de 1 en 2,5 miljard euro. Ook gaat Nederland samen met Duitsland Stinger luchtdoelraketten produceren. Die veelvuldig in Oekraïne worden gebruikt. Volgens defensieminister Jesselgus zorgt de samenwerking ervoor dat Europa sneller wapens kan produceren en minder versnipperd raakt. En lokaal nieuws, het miljoenenproject om het klimaat op de scholen te verbeteren dreigt weggegooid geld te worden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag over 2025, dat onlangs aan de Staten is aangeboden. De overheid heeft nog altijd geen structurele basis gelegd voor duurzame klimaatbeheersing in de klaslokalen. Ook is er geen vastgesteld meerjarenbeleid en de structurele kosten zijn niet eens in kaart gebracht. De Rekenkamer waarschuwt dat eerdere investeringen hierdoor volledig verloren kunnen gaan en roept de Staten op om de minister van Onderwijs om verantwoording te vragen. En de kustwachthelikopter is gisterochtend in actie gekomen om een 74-jarige Nederlandse toerist van de Christoffelberg te redden. De man liep na een val vlakbij de top een flinke hoofdwond op. Omdat de hulpdiensten hem te voet niet konden bereiken, heeft de kustwacht hem met de helikopter van de berg gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht. En tennisser Jean-Julien Royer is uitgeschakeld op Wimbledon in de 8e finales van het herendubbelspel. Verloor de Curaçaoer gisteren in 3 sets van zijn voormalige dubbelpartner Marcelo Arevalo, met wie hij in 2022 nog Roland Garros won. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cl.
5: Merci bien.
7: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Ja, het is bijna vakantietijd op Curaçao, dus het wordt later druk op de wegen. De Krak Maartensmakersbaaiweg is nu echt een epicentrum van auto's. Daar staat het goed vast. Een stuk meer dan normaal op dit tijdstip. Richting de stad, reken daar op zo'n half uur extra reistijd. De weg naar Santa Catarina richting de Cascoraweg tot aan diezelfde Cascoraweg. Zo'n 15 minuten extra. Santa Rosaweg richting de Schottengatweg vanaf Kaya Tony Kunchi tot aan de Doormanweg. 7 minuten. En dat waren de grootste opstoppingen op dit moment. Gaan we nog even kijken naar de aangepaste aankomsttijden op onze internationale luchthaven Curaçao Airport. De KLM 735 uit Amsterdam. Die komt eerder binnen dan gepland. Wordt verwacht rond 4:50 vanmiddag. En verder vliegt alles netjes op tijd.
8: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
9: Refort. Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madure & Curiels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
10: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
11: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
12: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
5: uit volle borst. Ja, buenos dias, van harte. Goedemorgen. Je bent bij deze officieel gerickrolled.

0: Celia Cruz op Paradise 103.1 om 7:15. Zo, we hebben contact met, met Middelkerken. Weet je waar dat ligt, Middelkerken? Nee, dat ligt naast Oostende. En als je daar rondrijdt, dan ruik je de... Nou ja, de Zeeuwse oesters bijna je neus gaat er binnenkomen. En daar bellen wij niet zomaar mee, want daar rijdt de bekendste Belg op Curaçao. Guy Cosijns. Guy, bon dia, goedemorgen.
1: Hey, bon dia Joris. Hoe is het?
0: Goed.
1: Alles goed?
0: Ja, met mij zeker wel. En ik denk met jou ook wel, hè?
1: Ja, met mij gaat het bijzonder goed. Dat klopt.
0: Jij bent speciaal naar...

0: naar België afgereisd om daar met je maten naar het WK te kijken?
1: Ik heb rustig thuis bij mijn moeder gekeken.
0: Ja.
1: Vannacht. Heerlijk in de zetel met een glaasje bier en wat likeur erbij. En op die manier heb ik naar de wedstrijd gekeken en daar enorm van genoten, moet ik zeggen.
0: Ja, dat begrijp ik, hè. Het was toch wel een beetje de wedstrijd die in het teken stond van karma, hè?
1: Ja, dat klopt, weet je, die idioterie. Met al dat gedoe van Trump en Infantino en weet ik allemaal. Ja, de gekheid is de wereld nog niet uit, maar blijkbaar was het koren op de molen van de Belgen. Want ze stonden er als kerels vanaf de eerste minuten.
0: Ja, ja.
1: En ze hebben een ballen getoond, weet je. Ik denk dat ze op enig moment, weet je, wellicht ook geïnspireerd zijn door landen zoals Curaçao, zoals Cap Verde, die met een enorme drive en vastberadenheid gespeeld hebben.
0: Ja.
1: En dat zag ik nu voor het eerst bij de Belgen, bij de Rode Duivels. Dus ja, het was genieten. Het was lekker waren.
0: Het was 3-1 en toen dacht ik, ik vind het wel mooi geweest. Ik geloof het wel, ik ga naar bed. Maar dat was ongeveer 10 minuten voor einde van de match. Maar toen is er nog eentje gevallen, begreep ik vanmorgen.
1: Ja, dat klopt. Toen heeft Lukaku... hij heeft blijkbaar een patent op doelpunten tijdens dit WK. Iedere keer komt hij erin, zo de tweede helft.
0: Ja.
1: Met uitzondering van één wedstrijd waar hij aan de aftrap begon. Maar ik pikte iedere keer zijn goaltje mee. Dus geweldig, jong. Geweldig om het op die manier in te blikken en af te sluiten.
0: Ja.
1: En er een streep onder te trekken onder die onzin.
0: Ja, ja, ja. Nou, dus zo is dat. Zeg, als dit in Nederland zou zijn gebeurd, dan zou er maar weinig over zijn van de gemiddelde Nederlandse stad. Hè? Dan wordt dat helemaal kort en klein geslagen door iedereen. Nou, het gek genoeg doen mensen dat uit vreugde. Maar hoe staat de situatie ervoor in België nu?
1: Maar kijk, weet je, het grappige is, het WK bijvoorbeeld in 2014 en 2018, dat leefde veel meer. Hè? Omdat, dat was ook omdat België een paar keer het WK had gemist. Maar nu zitten ze er al, het is voor de vierde keer opeenvolgend dat ze erbij zijn.
0: Ja.
1: En tijdens de poelenwedstrijd, lieten ze in feite niet zoveel zien. Dus er was in feite weinig animo. Maar ja, gisteren hebben ze dan toch een referentiewedstrijd gespeeld. Dus het begint een beetje toe te nemen nu. Dus er waren leuke feestjes in Gent en in Brussel en in Antwerpen. Ik zag beelden op de VRT, de Vlaamse televisie. Dus het begint een beetje te leven.
0: Ja, nou dat mag ook wel. Potverdorie, hè?
1: Ja. Dus, en het grappige, weet je wat het grappige is, Joris? Kijk, exact 40 jaar geleden speelden we ook een beetje bagger tijdens de poelenwedstrijden.
0: Ja.
1: En toen wonnen we tegen een van de favorieten, namelijk dat was toen de Sovjet-Unie.
0: Ja.
1: Een legendarische wedstrijd die we met 4-3 wonnen. En in de kwartfinales kwamen we uit tegen Spanje.
0: Hmm.
1: En wij wonnen toen van Spanje na strafschoppen. Dus ja! Wie weet. Dus nu voelen ze zich... Kijk, men weet, Spanje is de favoriet.
0: Ja.
1: Maar ze voelen zich niet kansloos. En daar geldt.
0: Ja.
1: Het geloof is er.
0: Ik kan me voorstellen dat na zo'n rode kaart wordt teruggedraaid... dan zakt, dan moet je als België zijn een klein beetje in de schoenen. Maar dat je na het winnen van zo'n match... of hoe zeg je dat ook alweer in het Vlaams? Een match...
1: Een match, ja.
0: Dat je dan toch wel weer het gevoel van onoverwinnelijkheid hebt. En dat gevoel moet je eigenlijk vasthouden voor die match tegen Spanje.
1: Ja, dat gaan we doen, hè.
0: Ja?
1: We gaan dat doen. Kijk, want was het de wedstrijd ervoor geweest? Bijvoorbeeld ja, tegen Senegal zijn we door het oog van de naald gekropen. Hè? Na 85 minuten stonden we, werden gewoon weggedrukt, 85 minuten. En dan uiteindelijk was er die te gekke ommekeer. En, maar nu na gisteren, er is wat verloofd. En er zijn nieuwe spelers, jeugdige spelers zijn gebracht. Dus de verdetten zoals De Bruyne, die zijn niet opgesteld. Je moet het maar durven als coach, maar heeft het wel gedaan.
0: Ja.
1: En je ziet ze lopen, ze gaan ervoor.
0: Ja.
1: Ze strouwen de mouwen op en... En ze staan er als kerels, dus dat is veelbelovend. En het zal ook nodig zijn tegen de Spanjaarden, want die zijn natuurlijk zo verfijnd. Daar zullen ze extra meters moeten lopen.
0: Juist. Nou Guy, we gaan met je meeduimen. Wanneer kom je weer terug op het eiland?
1: Ik ben zaterdag terug, dus de vrijdag pik ik nog de kwartfinales mee.
0: Ja.
1: En hopelijk dan de halve en de finale op Curaçao. Hè?
0: Ja, dat zou mooi zijn. Dan drinken we samen een jupilerke.
1: Nee, nee.
0: Hè?
1: Dat is een beetje ver weg dromen, maar nee. Laten we voor eerst al kijken wat we er vrijdag van maken.
0: Ja. Leuk man, nou, het is jullie van harte gegund. Guy Cozijns, de bekendste Belg op Curaçao. Veel plezier daar nog even. Doe goed aan je moeder.
1: Dat zal ik zeker doen, Joris. Bedankt voor het belletje. Hè. Fijne middag.

0: Jorissa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Dushi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: It's a Friday, baby!
4: Iedere vrijdag begin je...

0: fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de
1: Caribe. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Hey, kibo te pone de momanche. Pasta Carrefour y check tu reproducto en un sticker blau. Brasa de momanche. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo. Y classic tea pa relax de special match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio Tursima. Así de fácil bota participar. Fans nan di banda arriba, de banda bow, binjoy e hola blau.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
7: Huh? Nu al? Ja, Caribe Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Caribe Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
8: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
9: Joegeloegoe, van harte goedemorgen. Het is Paradise FM op je dinsdagochtend, de 7e van de 7e. Alaaf, alaaf. Oh nee, dat is weer wat anders. Half negen, Nelly Rosa, bon dia.
10: Bon dia. Overheidsbedrijf Cor heeft de zaken intern weer volledig op de rit. Tijdens een recente aandeelhoudersvergadering met het minister van BPD is een grote inhaalslag gemaakt. Achterstallige jaarrekeningen van afgelopen jaren zijn officieel goedgekeurd, waarmee het toezicht en het bestuur weer aan alle regels voldoen. Een kustwachthelikopter is gisterochtend in actie gekomen om een 74-jarige Nederlandse toerist van de Christoffelberg te redden. De man liep na een val vlakbij de top een flinke hoofdwond op. Omdat hulpdiensten hem te voet niet konden bereiken, heeft de kustwacht hem met de helikopter van de berg gehaald. En tennisser Jean-Julien Royer is uitgeschakeld op Wimbledon in de achtste finales van het herendubbelspel. Verloor de Curaçaonaar gisteren in drie sets van zijn voormalige dubbelpartner Marcelo Arevalo, met wie hij in 2022 nog Roland Garros won. En nieuws uit Nederland. Prinses Amalia stapt over naar de marine. De 22-jarige kroonprinses begint na de vakantieperiode bij de Koninklijke Marine, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Vandaag ronde Amalia haar tijd als militair werkstudent bij de luchtmacht af. Haar werk bij Defensie is onderdeel van het Defensity College dat zij volgt naast haar studie Nederlands recht in Amsterdam. Met haar overstap treedt de prinses in de voetsporen van haar vader, koning Willem-Alexander, die zijn militaire loopbaan destijds ook bij de marine begon.
9: Ja, wat leuk zeg. Dat is toch een mooi erebaantje, hè? Denk je niet?
10: Ja, dit is toch zoals, ze is nog aan het leren, hè?
9: Ja, ja, dat klopt. Dat is waar.
11: De ochtendkrant van Nelly.
9: Laten we eens even kijken naar de ochtendkrantjes. Nog één keer deze ochtend. Wat staat erin opgeschreven?
10: Nou, de politie is voorbereid. Die staat vanmiddag op scherp rondom de voetbalwedstrijd tussen Colombia en Zwitserland. Zo schrijft de Extra.
9: Oh.
10: Afgelopen vrijdag...
9: Ja, die Zwitsers, hè, dat zijn gevaarlijke hooligans altijd. Voor je het weet hakken ze onze hele binnenstad kapot.
10: Het gaat er meer om dat afgelopen vrijdag na het wedstrijd van Colombia tegen Ghana liep het dus uit de hand.
9: Oh.
10: Grote groepen Colombiaanse fans zorgden toen voor flinke verkeersoverlast en herrie op onder andere de Krakkesbijweg en de FD Roosevelt-weg. En de politie laat weten extra alert te zijn. En vandaag absoluut geen opstoppingen of openbare ordeverstoringen te tolereren. Dus iedereen is gewaarschuwd. En het gerechtshof in Den Haag heeft vorige week een interim projectmanager veroordeeld die op grote schaal geld heeft verduisterd bij het RST. En het gaat nou niet om het recherche-samenwerkingsteam, maar het gaat om de Rotterdam... of Rotterdam, Short Sea Terminal, ook afgekort als RST. En het was dus een persoon die daar bij als manager finance en control... of als interim projectmanager Terminal Operating System... het TOS-project heeft gewerkt. En de man was daar verantwoordelijk voor, dus deze, voor het TOS-project. En was dus ook op Curaçao werd er geld uitgegeven. De man werkte meer dan 2,5 jaar samen met handlangers aan het opstellen van valse facturen. Omdat hij zelf de administratieve persoon was die de betalingen moest goedkeuren, kon hij grote geldbedragen overmaken. Zeker voor €250.000 van het RST, maar niet dus van de recherche samenwerking, maar voor namens het Rotterdam Short Term Terminal,
9: ja,
10: verduisterd. En een deel van dit geld, enkele duizenden euro's, werd dus op Curaçao uitgegeven aan reizen en hotelovernachtingen in het kader van dat project. Nou, het geld werd over de balk gesmeten voor pure zelfverrijking. Hij werd voor meer dan €200.000 uitgegeven aan luxe merken, zoals Louis Vuitton, Prada enzovoort.
9: Mm.
10: Hij had ook een hele dure horloge in zijn bezit en met een totale waarde van bijna €1 miljoen.
9: Daar valt weinig discussie over te voeren.
10: Ja, het Hof sprak dan ook van een grijcultuur en het Hof rekent het de man zwaar aan dat hij het vertrouwen van de organisatie ernstig heeft beschaamd en ook enorme financiële schade heeft aangericht.
9: Ja.
10: En de verdachte toonde tijdens de rechtszaak nauwelijks berouw.
9: Weet je.
10: Dat in de kranten. Verder in de kranten ook iets dat in Nederland wel geldt, maar hier dus niet. Want er is dus geen wettelijk recht op stagevergoeding voor studenten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Er is dus een nieuw Nederlands wetsvoorstel dat studenten wettelijk recht geeft op een vergoeding voor verplichte stages.
9: Mm-hmm.
10: Maar deze zal dus niet hier gaan gelden. Maar het gaat wel gelden in het Europees Nederland en op de BES-eilanden. Dus op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het Nederlands kabinet wil met de wet regelen dat mbo, hbo en universitaire studenten standaard betaald krijgen voor hun verplichte stage.
9: Ja.
10: Omdat de Nederlandse onderwijswetgeving echter niet geldt binnen de autonome landen van het Koninkrijk, heeft de wet hier dus geen effect. En dat betekent ook dat Nederlandse studenten die dus op de eilanden stage lopen geen aanspraak kunnen maken op de vergoeding.
9: Maar de meeste stagiaires die krijgen toch wel een vergoeding?
10: Ja, het zijn maar hartstikke laag.
9: Ja, een beetje.
10: Niet okay. Echt.
9: Maar dat is een ander verhaal. Maar ze krijgen wel een vergoeding. €500 meestal per maand. 400.
10: Is het niet 250?
9: Nee, dat kan echt niet.
10: Ik weet niet wat je betaalt, maar ik weet wel dat het heel weinig is.
9: Wij betalen stagiaires altijd 500.
10: Oh ja, daar kan je echt niet van leven.
9: Nee, daar kun je ook niet van leven, maar je bent er ook om te leren. Hè?
10: Ja, maar ik kan hier niet. Een kamer is al duurder dan dat. En dan moet je ook nog voor benzine betalen en ook nog eten. Dus je moet erbij werken.
9: Tough life is het.
10: Ja, ja. Nee, dan liever dan een lokaal student.
9: Nee, maar die betaal je ook maar een paar honderd gulden.
10: Ja, maar dan hebben die minder kosten als ze al ergens, als ze als dingen...
9: Ja, nee, tuurlijk. Maar stagiaires uit Nederland, die komen hier ook niet per se om te werken. Die komen hier om vooral dingen te doen als de zon weg is.
10: Nou, dus er is soms dus een mismatch en dan ook een raar... Ik ben wel eens, niet hier, maar bij een andere opdrachtgever.
9: Ja.
10: Dan komen er soms wel stagiaires binnen die echt hele hoge verwachtingen hadden.
9: Ja.
10: En dan blijkt dus dat de rest van hun studentenhuis er een heel ander leven op nahouden. En dan hebben ze wel heel vaak hem mee terug naar huis. En dan maken ze soms ook een stage niet af.
9: Nee,
10: soms omdat ze geen aansluiting kunnen vinden met andere stagiaires.
9: Ja.
10: Dat is wel jammer.
9: Ja, zeker. Ander nieuws. 800 gulden wordt er geboden. Het courtyard betaalt 800 gulden. Ik zou daar gaan stage lopen.
10: Ja, dat zou ik iedereen aanraden. Krijg je ook een kamer en eten?
9: Nee, dat niet. Nee. Maar nee, dat is niks voor jou. Jij kan niet in de horeca. Echt.
10: Ben je me weer aan het beschuldigen dat ik een zuur karakter heb?
9: Nee, ja, maar je bent gewoon niet zo vriendelijk.
10: Ja, dat is weer
9: een
10: zuur karakter.
9: Nee, ja, dat kun je toch niks aan doen. Dat zou je zelfkennis hebben, Nelly. Jij bent gewoon niet gemaakt voor de horeca.
10: Ja, ik ben het er niet mee eens.
9: Echt, alsof jij ooit eens zou vragen uit oprechtheid hoe het met iemand is. Heb je dat ooit gedaan in je leven?
10: Kunnen we dit maar buiten af air bespreken?
9: Omdat ik gelijk heb, hè? Dat is het. En je dan afvragen waarom jij niet in de horeca thuis hoort.
10: Mm-hmm.
9: Ja.
10: Mm-hmm. Mm-hmm. Nou, dat was dus het krantenoverzicht van vandaag. Eien.
9: Ja, was hem dit? Of had je nog iets?
10: Mm-mm.
9: Nee, je mag beëindigen. Bon, thanks.

0: luisteren. Snow Patrol op de dinsdagochtend. Zeg, we hebben net achter de schermen van dit programma een stage geregeld van Nelly Rosa. Want jij, ja, we hadden net in het nieuwsoverzicht erover, hè? Over stage lopen in de horeca. Dat zou jij wel leuk vinden.
1: Jij denkt dat ik niet vriendelijk kan zijn.
0: Ik weet dat jij niet vriendelijk bent.
1: Sorry. Nou, ik ga hem dus het tegendeel bewijzen.
0: We hebben net gesproken met Ernst van het Courtyard. En binnenkort ga jij daar stage lopen. Je mag in de bediening, je mag achter de receptie. Je mag in de afwas.
1: Nou, dat hoeft niet, hoor.
0: Nee, bediening.
1: Ja, dat hoeft wel.
0: En ik zie dat wel gebeuren. Gaan we ook even een filmpje maken?
1: Doe maar.
0: Ga ik daar op een strandbedje liggen bij de pool? Mevrouw! Mevrouw, ik wil graag één pina colada! Knip, knip, zo in je vingertjes. Mevrouw, komt er nog wat van?
1: Ja, nee, dan als je het zo gaat beginnen, dan hoef ik er zelf niet aan te beginnen. Want ik weet al dat, dan ga ik falen.
0: Als je mij mag gaan bedienen,
1: ja,
0: daar.
1: Ja, dat gaat niet lukken.
0: Hoezo niet?
1: Ja, hallo.
0: Ja. Ja, het is één groot acteerspel, de horeca.
1: Ja, het gaat niet werken zo.
0: Nee, nou, een lekker begin. Goede motivatie dit.
2: Het Laura woord van de dag.
0: Echt, je hoeft maar één keer een knappe, half ontblote gast te hebben die op een strandbedje ligt en je bent meteen van de kaart. Goed, eens even kijken. Wat is het Laura-woord van de dag vandaag?
1: Oh, dat is een hele goeie.
0: Ja.
1: Ik liet me dit keer inspireren door de dood.
0: Oh, jeetje. Wat gezellig.
1: Dit keer is het een soort gezegde. Ganya muri pabosa keng tabohende.
0: Nog een keertje.
1: Ganya muri pabosa keng tabohende.
0: Ja, voor de dag ermee.
1: Ganya?
0: Ik
1: ga het woord voor woord ontleden.
0: Ganya.
1: Ja,
0: het is niet Ganna. Ganya.
1: Is het eigenlijk liegen?
0: Oh ja, liegen.
1: Muri.
0: Dood?
1: Ja, sterven. Ja,
0: ja, sterven.
1: Pabosa?
0: Voor jou?
1: Nee, nee, dat je weet.
0: Oh, dat je weet, ja.
1: King Tabohende.
0: Dat weet iedereen.
1: Nou. Nee. Het is doe alsof je doodgaat, dan weet je wie op je hand is.
0: Oh.
1: Dan weet je eigenlijk wie je echt lief hebben en... Nou, behalve dan als ze opkomen, dat ze dan echt naar je begrafenis willen gaan. Of ja. Woorden van, of ja, niks goeds, alleen goede dingen over je zeggen. Of dat er in één keer andere dingen over je worden gezegd.
0: Gek is dat, hè, dat je pas dingen gaat zeggen, goede dingen over iemand als hij er niet meer is.
1: Nee, dat is eigenlijk, ik probeer zo lief mogelijk te zijn. Dat merk je toch ook, al die lieve dingen die ik tegen je zeg, Joris.
0: Ja.
1: Daar hoef je echt niet voor in je graf te liggen.
0: Nee hoor, nee. God, als jij de kans hebt om... om s'nachts, als ik lig te slapen, mij iets aan te doen, dan grijp je die. Dat weet ik zeker.
1: Nee.
0: Ja.
1: Oh, je schetst me echt af als een heks.
0: Nee, je bent geen heks.
1: Ik zou dat nooit doen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik zou juist knuffelen.
0: Nee. Nou, tot zover mijn eetlust. Nee, dat was het, dankjewel. Na te lezen via de Laura-app in elke App Store, Google Play Store, Apple Happy Store. Download het maar, gratis en voor noppes. De Laura-app. Word je nog eens een keertje een wijs, intellect persoon van, net als Nelly Rosa. Ja. 103%.

0: Het programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose tennisser Jean-Julien Royer is gisteren uitgeschakeld op Wimbledon. In de achtste finales van het herendubbelspel verloor hij met zijn Amerikaanse partner Fyodor Winnegar van Marcelo Arevalo en Mate Pavic. Royer en Winnegar wonnen de eerste set, maar verloren daarna de volgende twee sets met 6-4 en 6-3. Een 74-jarige Nederlandse toerist is gisterochtend van de Christoffelberg gered door een kustwachthelikopter. De man raakte gewond tijdens het wandelen en kon niet verder door een hoofdwond. Hulpdiensten konden hem te voet niet bereiken. De helikopter bracht de man naar Hato, waar een ambulance hem naar het ziekenhuis vervoerde. Dan nog internationaal nieuws. De Duitse rechtsextremist Marla Svenja Liebig kan door Tsjechië aan Duitsland worden overgeleverd. Dit besloot een Tsjechisch gerechtshof na een juridische strijd. Het hof verwierp de bezwaren van Liebig, die als transvrouw vreest voor haar leven in een mannengevangenis. De overlevering vindt waarschijnlijk binnen anderhalve week plaats. Liebig kreeg in Duitsland anderhalf jaar cel voor aanzetten tot haat. NAVO-chef Mark Rutte heeft de defensieindustrie opgeroepen om meer risico te nemen. Tijdens de NAVO-top in Ankara zei hij dat lidstaten bereid zijn om meer geld uit te geven aan defensie, mits de industrie opschaalt. Rutte benadrukte dat de samenwerking tussen NAVO-landen en de defensieindustrie is verbeterd en dat er behoefte is aan meer drones, munitie en communicatiesystemen. De Franse president Emmanuel Macron is in Damascus ontvangen door de Syrische president Ahmed al-Sharaa. Dit gebeurde kort na twee ontploffingen in de stad, waarbij 18 gewonden vielen, waaronder 4 politieagenten. De explosieven, die in een afvalcontainer en een voertuig waren geplaatst, ontplochten tijdens veiligheidsoperaties. Macron was al vertrokken naar het presidentieel paleis en heeft de explosies niet gehoord. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Tijd voor wijn. Slaat de klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
9: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
10: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ho, ho, ho. Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!

0: Hij zit erin!
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Ja, meebrullen dan met Aerosmith, Enrique Iglesias en eerst nu Toto, het is Rosanna.

0: knuffelrock deel 3. Aerosmith hoorde je, Crying.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag kans op een lekker diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. In Poenda zit dat lekker aan het Wilhelminaplein. Joh, hè, hè. Met een enorm gevarieerde kaart voor ieder wat wils. En jij kan er naartoe op onze kosten.
1: Wat is hier weggepiept?
2: Oh.

beste van het spel voor iedere goal en elke overwinning. Dit is Braza FM.

0: onvoorstelbaar, hè? Maar er zijn mensen die dit soort nepberichten verspreiden. Bryan Adams zou zijn overleden. Circuleerde afgelopen dagen opnieuw op social media. Maar het is dus fake nieuws. Volledig onjuist, maakt zijn management vandaag bekend. Bryan Adams, hoorde je op Paradise Heaven. Zometeen nog meer fans op je dinsdagochtend van Anouk. En ook Earth, Wind & Fire komt eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons op Facebook en Instagram, delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Vroeger dronken die biertje, bla.

0: of 10.
1: Openbaar toilet bij ferry terminal Punda weer open. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het openbare toilet bij de ferry terminal in Punda is weer open. Het toeristenbureau en winkeliersvereniging DMO hebben de grondige renovatie bekostigd. Daarmee wilden ze de binnenstad schoner en aantrekkelijker maken. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhof heeft de vernieuwde faciliteit officieel geopend. Het toilet is van maandag tot en met zaterdag open van 9 tot 5 en is ook geopend op feestdagen en cruisedagen. Punda heeft nu 2 openbare toiletten bij de water voor het Boogjes en dus nu weer bij de ferry terminal, recht tegenover het Curaçao Information Center. En het miljoenenproject om het klimaat op de scholen te verbeteren dreigt weggegooid geld te worden. Dat concludeerde de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag over 2025 dat onlangs aan de Staten is aangeboden. De overheid heeft nog altijd geen structurele basis gelegd voor duurzame klimaatbeheersing in de klaslokalen. Ook is er geen meerjarenbeleid vastgesteld en de structurele kosten zijn niet eens in kaart gebracht. De Rekenkamer waarschuwt dat eerdere investeringen hierdoor volledig verloren kunnen gaan en roept de Staten op om de minister van Onderwijs om verantwoording te vragen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining. Tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jantiel Beach.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Paradise en Anouk. Het gaat met de pet rond, hè. Als je nieuwe muziek van haar wil, dan moet je even doneren. Op 103.1 FM hoorde je One Word. Op deze 7e van de 7e. Ja, het is toeval wellicht. De 11e van de 11e is de dag van de carnaval, hè. En de 7e van de 7e is de dag van de zachte G. Ja, die mensen met de zachte G, die verdienen ook een dag. Een fly, een bossenbol, tijdens de lunch, een Bourgondisch carnavalsfeest, ordinair zuipfestijn, Bavaria, Gulpener. Maar één ding hebben alle Zuiderlingen allemaal gemeen. Limburgers en Brabanders, ze praten allemaal met die prachtige zachte G. En dat hebben ze bij Omroep Brabant ook gevonden. Want die hebben de 7e van juli uitgeroepen tot de dag van de zachte G. De kenmerkende klank staat centraal. Specifiek tijdens het praten onderling met elkaar. En in Brabant is groots gevierd de dag van de zachte G. Nelly, vind jij mensen die met een zachte G praten ook altijd zo'n sexy accent hebben?
1: Ben je weer naar complimenten aan het vissen, Joris?
0: Geef dan een antwoord op de vraag. Het is toch ongelooflijk sexy, zo'n zachte G. Nee, vind je niet?
1: Zeg, kijk naar je, maar knuffelen zit er toch niet in, dus.
0: Goed. Brabant's trots op Paradise. Het is Guus Meeuwis.

Tegenwoordig, als je dat zegt, dan mag je mee met de politie naar, naar het bureau. Als je tegen een willekeurig iemand op straat gaat zeggen... Oh, baby, I can make you feel good. Dan mag je mee. Shalabar kwam er nog mee weg. Gelukkig maar, want wat een fijne plaat hoorde je op 103.1. I can make you feel good, baby. Zometeen iemand anders die jou lekker goed kan laten...

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het miljoenenproject voor klimaatverbetering op scholen dreigt verloren te gaan, aldus de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag over 2025. Er is geen structureel beleid of inzicht in de kosten. De Rekenkamer roept de Staten op om de minister van Onderwijs om verantwoording te vragen. Ook zijn er miljarden aan fouten in de jaarrekening 2023 ontdekt. Het openbare toilet bij de ferry terminal in Punda is weer geopend na een grondige renovatie, gefinancierd door het toeristenbureau en de winkeliersvereniging DMO. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhof heeft de vernieuwde faciliteit officieel geopend. Het toilet is dagelijks open van 9 tot 5 en kost 1 gulden of 1 dollar. Bezoekers worden aangespoord om het toilet schoon te houden. Dan nog internationaal nieuws. Het Franse Hof van Beroep heeft Marine Le Pen schuldig bevonden aan het misbruik van EU-geld. Ze mag zich 45 maanden niet verkiesbaar stellen, waarvan 30 maanden voorwaardelijk. Le Pen is ook veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk, en kan deze thuis met een enkelband uitzitten. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is op 18 april. De Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libig kan door Tsjechië aan Duitsland worden overgeleverd. Dit besloot een Tsjechisch gerechtshof na een juridische strijd. Het hof verwierp de bezwaren van Libig, die als transvrouw vreest voor haar leven in een mannengevangenis. De overlevering vindt waarschijnlijk binnen 1,5 week plaats. Libig kreeg in Duitsland 1,5 jaar cel voor aanzetten tot haat. NAVO-chef Mark Rutte heeft de defensieindustrie opgeroepen om meer risico te nemen. Tijdens de NAVO-top in Ankara zei hij dat lidstaten bereid zijn om meer geld uit te geven aan defensie, mits de industrie opschaalt. Rutte benadrukte dat de samenwerking tussen NAVO-landen en de defensieindustrie is verbeterd en dat er behoefte is aan meer drones, munitie en communicatiesystemen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
7: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
8: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
9: Wij produceren
8: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
9: die elk project sterker maken.
8: Ook verkrijgbaar
9: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x1.
8: Heavy Mix Curaçao,
9: voor kwaliteit die blijft staan.
10: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

Heeft helemaal niets als je nog even moet uitrekken na 10 uur. Ook al is het de hoogste tijd om toch lekker actief te worden. Misschien ben je al even een paar uurtjes bezig. Dan is er Paradise om jou extra energie te geven richting de lunch. Ik ben Jeremy. En ja, ook vandaag is het weer mijn missie, mijn taak, om die goede energie, die goede flow voor jou te verzorgen met John Mayer, Michael Jackson, Juan Luis Guerra. En omdat het dinsdag is, zometeen een lekker onbezorgd momentje. In 10 minuutjes tijd hoor je Nowhere.

0: ultieme vrijheidsgevoel heeft deze muziek van Juan Luis Guerra. Ben je het ermee eens?
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: En anders laat dat maar van je afglijden. Want het is tijd om eens even een onbezorgd moment te creëren. Jij en ik samen op dinsdagochtend 7 juli. Dat kunnen we. Dat gaat lukken. Want stel je maar eens even voor dat je een moment nu hebt waarop je merkt dat je achterloopt. En dat gevoel kruipt langzaam onder je huid. Dat is vervelend. Je denkt aan alles wat nog moet, alles wat nog open staat en hoe de dag eigenlijk anders had moeten verlopen. Maar dan kijk je om me heen en zie je dat alles nog gewoon doorgaat, zonder dat iemand ook maar haast lijkt te hebben. Je haalt adem, laat dat gevoel even los en besluit om gewoon verder te gaan waar je was gebleven. En gek genoeg voelt dat meteen lichter. Alsof je weer ruimte hebt, hè, in je hoofd. Een typische no worry. Niet alles hoeft ingehaald te worden. Soms is doorgaan al precies goed genoeg.
1: Jeremy brengt tot 12 uur een ode aan de werkvloer. Lekker relaxed en positief. Precies wat jij nodig hebt. Jeremy Kessler, Paradise FM.

0: Anderhalve week geleden kwam ik er goed mee weg. Zo nu en dan, dan doe ik mijn meisje eens wat cadeau. Een aantal jaar geleden een mooie, best dure set oorbellen gehad. Er is er eentje van verloren, dus ze wil de nieuwe hebben. Die draagt ze bijna iedere dag, vindt ze zo fijn, zo speciaal. Ja, daar zaten een paar steentjes in de nieuwe die ze wilde hebben. Gelukkig geen 24 karaats. Hè? 24K Magic, Bruno Mars. Ik heb het iets goedkoper af kunnen doen, maar ze is net zo blij. Hè? Dus missie geslaagd in deze. Zo meteen het laatste nieuws hier vanaf je eigen eiland. Dus blijf hier.
1: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Koyman, Changes Group, y Beton Industry Brieven gaat. IRCB, Bostempel Digital, Gukada compra de 25 florin. Cada kaartje, full na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set de parts de Koyman. 25,000 Finma's. Of um voucher na valor de 1.500 florins de beton industrie brieven gaat. Para mais informação, visita funmas.com.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: half elf.
1: Openbaar toilet bij ferry terminal Punda weer open. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het openbare toilet bij de ferryterminal in Punda is weer open. Het toeristenbureau en winkeliersvereniging DMO hebben de grondige renovatie bekostigd. Daarmee wilden ze de binnenstad schoner en aantrekkelijker maken. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhof heeft de vernieuwde faciliteit officieel geopend. Het toilet is van maandag tot en met zaterdag open van 9 tot 5 en is ook geopend op feestdagen en cruisedagen. Punda heeft nu 2 openbare toiletten bij de watervoorziening voor het Boogjes en dus nu weer bij de ferry terminal, recht tegenover het Curaçao Information Center. En het miljoenenproject om het klimaat op de scholen te verbeteren dreigt weggegooid geld te worden. Dat concludeerde de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag over 2025 dat onlangs aan de Staten is aangeboden. De overheid heeft nog altijd geen structurele basis gelegd voor duurzame klimaatbeheersing in de klaslokalen. Ook is er geen meerjarenbeleid vastgesteld en de structurele kosten zijn niet eens in kaart gebracht. De Rekenkamer waarschuwt dat eerdere investeringen hierdoor volledig verloren kunnen gaan en roept de Staten op om de minister van Onderwijs om verantwoording te vragen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Mingudoem. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
2: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Met de Rembrandts die mij altijd het weekendgevoel geven. En dat op dinsdag. Lekker. Na Simply Red.

Ik ga het toch doen. Het abonnement op HBO opzeggen. Daar staat Friends nog steeds op, waarvan de Rembrandts I'll Be There For You natuurlijk de teamsong is. Kijk het soms in de lunch. Vooral mijn meisje, die vindt het helemaal geweldig. Maar om daar nou weer 10 gulden per maand extra voor te betalen. Ja, weet je, je moet ergens soms een beetje op bezuinigen als je die veel gebruikt, toch? Een beetje zonde ook. Dus ik zeg dag tegen Friends en de Rembrandts. Alle afleveringen ook al 6000 keer gezien, hoor. Dus gemist zullen die worden, kan ze bijna uit mijn hoofd opnoemen. Paradise 103.1, zometeen met de muziekquiz hier. Ergens een lekker diner voor twee te winnen. Vandaag bij Pleincafé Wilhelmina op deze 7 juli. Dus speel binnen 10 minuutjes weer mee, na onder meer Madonna. You can...

Jeremy's en Missy. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: Hoe weet je dat je heel veel van iemand houdt? Hoe hij of zij er ook uitziet? Welk moment van de dag? Dat je dat gevoel hebt, schatje, wat ben je toch mooi? Ja, James Blunt.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En als je dan toch even denkt, mah, je hebt er wel eens beter uitgezien. Misschien moet je dan hard weglopen en lekker bij Pleincafé Wilhelmina gaan eten op kosten van Paradise FM. Vandaag in de muziekquiz te winnen. We geven dat lekkere diner voor twee weg. En ik zeg je, de opgave vandaag, ik denk dat die niet zo moeilijk is. Wat? Hij is juist heel makkelijk, dus kom maar door. En hoe vaker je meedoet, hoe groter de kans dat je wint. En dat je misschien wel einde van de dag wordt teruggebeld door Vanessa. Met goed nieuws dus.
1: Wat is hier weggepiept? Oh.

Ja, het is wel een oude plaats, maar wel een hele bekende. Heb jij die nog goed in jouw geheugen, in jouw gehoor zitten? Dan weet jij zeker wat het woord is wat hier is weggepiept, dat wij graag van jou op WhatsApp willen ontvangen. 675-1031. App het ons op 675-1031. Hoor je de Spice Girls en Madness nog? En ga je de hooghoed met jouw goede antwoord meespelen? Is misschien wel winnen bij Plein Café Wilhelmina.

0: Buurman, wat doet u nu?
1: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
0: Maar bedoel je?
1: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
0: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
1: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
0: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
1: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
0: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
5: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Filmmakers op Curaçao kunnen zich weer aanmelden voor het 48 Hour Film Project. De inschrijvingen voor de 10e editie zijn geopend. In het weekend van 25 september moeten teams in 2 dagen een korte film maken. De films worden in oktober vertoond in The Movies Otrobanda. De winnaar gaat naar het internationale festival Filmapalooza. Het miljoenenproject voor klimaatverbetering op scholen dreigt verloren te gaan, aldus de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag over 2025. Er is geen structureel beleid of inzicht in de kosten. De Rekenkamer roept de Staten op om de minister van Onderwijs om verantwoording te vragen. Ook zijn er miljarden aan fouten in de jaarrekening 2023 ontdekt. Dan nog internationaal nieuws. Het Franse Hof van Beroep heeft Marine Le Pen schuldig bevonden aan het misbruik van EU-geld. Ze mag zich 45 maanden niet verkiesbaar stellen, waarvan 30 maanden voorwaardelijk. Le Pen is ook veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk, en kan deze thuis met een enkelband uitzitten. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is op 18 april. Duitse rechtsextremist Marla Svenja Libig kan door Tsjechië aan Duitsland worden overgeleverd. Dit besloot een Tsjechisch gerechtshof na een juridische strijd. Het hof verwierp de bezwaren van Libig, die als transvrouw vreest voor haar leven in een mannengevangenis. De overlevering vindt waarschijnlijk binnen 1,5 week plaats. Libig kreeg in Duitsland 1,5 jaar cel voor aanzetten tot haat. NAVO-chef Mark Rutte heeft de defensieindustrie opgeroepen om meer risico te nemen. Tijdens de NAVO-top in Ankara zei hij dat lidstaten bereid zijn om meer geld uit te geven aan defensie, mits de industrie opschaalt. Rutte benadrukte dat de samenwerking tussen NAVO-landen en de defensieindustrie is verbeterd en dat er behoefte is aan meer drones, munitie en communicatiesystemen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

Paradise 103.1 met Nelly en Kelly Rowland. En dilemma, ja, dilemma's met je partner. Oeh, ze zeggen altijd, praat je problemen uit. Prachtig idee. Totdat je partner begint met, we moeten even praten. Hè. Dat zijn de vier duurste woorden in de relatie als je het mij vraagt. Dus, ik heb een veel pragmatischer systeem bedacht. Bij elk meningsverschil krijgt iedereen precies 2 minuten spreektijd. En daarna moet je allebei een hap van je favoriete dessert nemen. Want probeer nou nog maar eens woedend te zeggen, je luistert nooit naar mij, terwijl je mond vol met tiramisu zit. Nee, dat werkt niet. Sterker nog, na 3 happen weet je vaak niet eens meer waar de ruzie over ging. Hè? En als je na het toetje nog ruzie hebt, bestel je gewoon een tweede. Hè? Relatietherapie is namelijk hartstikke duur, maar die extra crème brûlée, nou, die kost een stuk minder en dan krijg je tenminste geen rekening van voor de psycholoog.

Eigenlijk doet Chef Special precies wat een goede chef in de keuken doet. Hè? Verschillende ingrediënten combineren tot iets dat verrassend goed smaakt. In hun geval zijn dat pop, rock, reggae, funk en hip-hop. En dat recept blijkt al jaren een succes. Paradise FM 103.1. Met naam Chef Special, Try Again, is hier John Hyatt. Have a little faith in me.

0: dansende dinsdag gevoel met Whitney Houston en I'm Every Woman. Ja, op je dinsdag mag je dansen op deze 7 juli. Gegarandeerd dat mensen je aankijken als met een reactie van, ah, wat is die nou aan het doen? Nou, het leven vieren, dat is belangrijk. Zometeen meer van dat soort lekkere muziek. MC Hammer, Spendo Ballet komt eraan. Na het nieuws van 11:30.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op West End Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten.

0: half 12.
1: Openbaar toilet bij ferry terminal Punda weer open. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Het openbare toilet bij de ferryterminal in Punda is weer open. Het toeristenbureau en winkeliersvereniging DMO hebben de grondige renovatie bekostigd. Daarmee wilden ze de binnenstad schoner en aantrekkelijker maken. Minister van Economische Ontwikkeling Roderick Middelhof heeft de vernieuwde faciliteit officieel geopend. Het toilet is van maandag tot en met zaterdag open van 9 tot 5 en is ook geopend op feestdagen en cruisedagen. Punda heeft nu 2 openbare toiletten bij de water voor het Boogjes en dus nu weer bij de ferryterminal, recht tegenover het Curaçao Information Center. En het miljoenenproject om het klimaat op de scholen te verbeteren dreigt weggegooid geld te worden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag over 2025 dat onlangs aan de Staten is aangeboden. De overheid heeft nog altijd geen structurele basis gelegd voor duurzame klimaatbeheersing in de klaslokalen. Ook is er geen meerjarenbeleid vastgesteld en de structurele kosten zijn niet eens in kaart gebracht. De Rekenkamer waarschuwt dat eerdere investeringen hierdoor volledig verloren kunnen gaan en roept de Staten op om de minister van Onderwijs om verantwoording te vragen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.nl.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentu.io.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Met dadelijk foute mode, zo'n 90s pofbroek van MC Hammer naast Spandau Ballet.

teksten die voor alle leeftijden geschikt zijn, ook al is de muziek heel erg lang geleden gemaakt. Het is weer een hit onder de jongeren. MC Hammer, de pofbroek, You Can't Touch This uit de 90s na Spandau Ballet, Only When You Leave a Paradise With Him. En dit is Crowded House.

0: hate it or you love it. De mensen met een attitude. Pink heeft dat zeker. So what a paradise.
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: De maag mag weer bijna gevuld gaan worden. De 12 komt in de klok en dat betekent dat je even je dag niet voller hoeft te maken, maar juist stiller. Weet je wat? Zoek een plekje buiten, precies waar de schaduw verkoeling brengt. Voel een zacht briesje, hoor de vogels, hoor de palmen ruizen en laat de zon het werk doen, zonder dat jij erin hoeft te staan. Nou, en dan verschijnt er een bord vol kleur, stel je het voor. Sappige watermeloen, zoete ananas, frisse papaya, maar ook een lekkere mango daarop. Geen haast, geen drukte, alleen een paar minuten waarin elke hap heerlijk verfrissend voelt. Soms is de beste lunch niet de grootste, maar degene die jou helemaal lekker laat opladen. Broodje Broodspot is er zo meteen na 12 uur met onze Pepijn. Hij praat je helemaal bij op wat er op het eiland gebeurt. Geniet ervan. En dit is nog Eddie Grant.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

0: Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: finale op 20 juli. The Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Ook Kliniek Medical Beauty, waar je straalt dankzij fillers, botox, laserontharing, manicures, pedicures, massages en meer, vind je bij Promenade Shopping Center.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Filmmakers op Curaçao kunnen zich weer aanmelden voor het 48-hour filmproject. De inschrijvingen voor de 10e editie zijn geopend. In het weekend van 25 september moeten teams in 2 dagen een korte film maken. De films worden in oktober vertoond in The Movies Otrobanda. De winnaar gaat naar het internationale festival Filmapalooza. Het miljoenenproject voor klimaatverbetering op scholen dreigt verloren te gaan, aldus de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag over 2025. Er is geen structureel beleid of inzicht in de kosten. De Rekenkamer roept de Staten op om de minister van Onderwijs om verantwoording te vragen. Ook zijn er miljarden aan fouten in de jaarrekening 2023 ontdekt. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn teleurstelling geuit over de opstelling van NAVO-bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Bij aankomst in Ankara voor een NAVO-top zei hij dat de Verenigde Staten niet goed behandeld werden. Veel Europese landen, waaronder Italië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, weigerden steun en militaire basis aan te bieden. De Britse politicus Nigel Farage heeft zijn parlementszetel opgegeven na onrust over zijn financiën, maar stelt zich herkiesbaar. Hij legt zijn politieke toekomst in handen van de kiezers. Farage ontving in 2024 een donatie van 5 miljoen pond van een rijke donor, wat volgens critici niet gemeld is. Er loopt een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de regels. Het Franse Hof van Beroep heeft Marine Le Pen schuldig bevonden aan het misbruik van EU-geld. Ze mag zich 45 maanden niet verkiesbaar stellen, waarvan 30 maanden voorwaardelijk. Le Pen is ook veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk, en kan deze thuis met een enkelband uitzitten. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is op 18 april. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: certified dealer. We are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
3: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Hey, een oprecht goede dinsdagmiddag. Dit zijn de Bee Gees met Night Fever.

0: ongelooflijk succesvolle Bee Gees. Natuurlijk niet alleen als Bee Gees, maar ook als producer van talloze nummers met Night Fever.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt dan oprecht: goeie dinsdagmiddag, de 7e juli. 10:30 over 12. Zometeen de quote van de dag. Die gaat, of die is eigenlijk van George Harrison. Het is een beetje George Harrison Day, want hij is vandaag jarig. Hij komt dus ook in de spotlights in het tweede uur. We hebben vandaag weer heel veel jarigen. We gaan het nieuws doornemen, het lokale nieuws. Natuurlijk met Nelly Rosa vandaag, want Vanessa kan helaas niet. We nemen de muziekquiz met je door. Althans, die speel ik voor je. En jij kan winnen. Een heerlijk diner voor twee bij het Plein Café Wilhelmina. En we hebben ook nog het Feel Good nieuws. Maar dat is pas aan het eind van dit programma. Nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goedemiddag ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We hebben best veel nieuws uit Nederland vandaag. De conciërge van een basisschool in Zoetermeer krijgt een celstraf en TBS voor ontucht en kinderporno. Dat is, het is natuurlijk een vreselijk vergrijp, laten we wel wezen. Maar dat is een behoorlijk zware straf.
2: Ja, dat is zeker een zware straf. En ja, ik heb deze zaak ook wel nauwlettend gevolgd, want ik woon zelf in Zoetermeer. Dus ik ken de school ook heel erg goed en ook wel wat ouders op die school. Ja, het is echt een nachtmerrie. Hij heeft namelijk meerdere kinderen heeft hij misbruikt op de basisschool waar hij werkte. Maar hij heeft ook heimelijk gefilmd. En ja, vandaag was dus die uitspraak en hij zei dus in de rechtbank dat de meisjes zelf naar hem toe zijn gegaan. En dat is natuurlijk vrij bizar, want hij legt dus de schuld ook bij jonge meisjes. En ja, dat is bijna niet voor te stellen. En hij ging ook heel geraffineerd te werk, want hij werkte met apps. En dat waren allemaal versleutelde apps. Dus hij wist natuurlijk gewoon donders goed dat hij echt vaak goed. En ook wel wat ouders op die school. Ja, het is echt een nachtmerrie. Hij heeft namelijk meerdere kinderen heeft hij misbruikt op de basisschool waar hij werkte. Maar hij heeft ook heimelijk gefilmd. En ja, vandaag was dus die uitspraak. En hij zei dus in de rechtbank dat de meisjes zelf naar hem toe zijn gegaan. En dat is natuurlijk vrij bizar, want hij legt dus de schuld ook bij jonge meisjes. En ja, dat is bijna niet voor te stellen. En hij ging ook heel geraffineerd te werk, want hij werkte met apps. En dat waren allemaal versleutelde apps, dus hij wist natuurlijk gewoon donder.

0: een hoge straf.
1: Als politieagent in Nederland ben je verplicht om er zo neutraal mogelijk uit te zien, dus zonder uitingen van geloof. Daarom lopen politieagenten bijvoorbeeld niet met hoofddoeken in Nederland. Maar die regel geldt niet voor de BOA's. Sterker nog, die hadden toestemming gekregen om juist wel bijvoorbeeld hoofddoeken te dragen. Daar komt binnenkort mogelijk verandering in.
0: Ja, precies. Er is nu een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor een wetsvoorstel. Het gaat om de scheiding van kerk en staat. Dat betekent dus dat je dan geen hoofddoek mag dragen, geen keppeltje of geen ketting met een kruisje. Nou, in heel veel steden mag dat nu nog wel bij BOA's. En die BOA's, dat zijn van die handhavers. En bij de politie mag het al niet. Maar ja, nu is er toch wel een meerderheid in de Tweede Kamer die zegt van ja, BOA's moeten gewoon neutraal zijn. Dus binnenkort mogen ze dus geen uitingen meer rondom geloof mogen ze dragen.
1: Nou vind ik dat dan wel weer, om een beetje in het verlengde te blijven, roomser dan de paus, dat je dus geen kettingje met een kruis zou mogen dragen, omdat je katholiek of bijvoorbeeld protestants bent.
0: Ja, maar goed, je moet natuurlijk wel ergens een grens trekken, want dan zou een hoofddoek ook mogen natuurlijk. Dus ik snap wel dat ze die grens ergens trekken.
1: Ik vind er nogal een groot verschil tussen een hoofddoek of een tulband of een keppeltje of een klein kruisje om je nek. Vind ik nogal een groot verschil.
0: Ja, maar daar kan je natuurlijk wel over discussiëren. Ja, dat is zeker een groot verschil. Maar in de basis is het natuurlijk wel een geloofsovertuiging natuurlijk. Dus,
1: om in de sfeer te blijven, gelijk monniken, gelijk kappen.
0: Ja, precies. Dat is wat de Tweede Kamer op dit moment dan zegt, ja.
1: 20 windmolens in Zeeland, vlakbij Bergen op Zoom, blijven de komende maanden overdag stilstaan. Dat komt omdat eerder dit jaar een zeearend overleed na een botsing. En er moet voorkomen worden dat dat weer gebeurt. Volgens mij kan je dan alle windmolens in Nederland uitzetten. Want die worden door tegenstanders ook wel een soort vogelhakselmachines genoemd.
0: Ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort gehaktmolen. Nou, ik heb er zelf een reportage over gemaakt. En het is best wel treurig, want die zeearend, die is op dit moment, die populatie daarvan is op dit moment staat onder druk. Dus we hebben een paar zeearenden in ons land. En daar zijn we trots op. Alleen ja, die worden dus doorzeefd door zo'n windmolen. Maar wat gebeurt er nou? Je hebt heel veel windmolens die hebben zo'n detectiesysteem. En die gaan dan eventjes uit als er zo'n zeearend aankomt. Maar die in Zeeland, die hebben dat niet. Want dat zijn van die verouderde windmolens. Dus nu wordt gezegd, eerst moeten die windmolens een detectiesysteem krijgen en daarna mogen ze weer aan. Dus dat betekent niet zo dat meeuwen of zo, kijk, meeuwen worden ook gechopt. Maar misschien is dat minder erg dan een zeearend, want dat is een heel groot formaat. Dus ja, dan heb je zo'n detectiesysteem en die gaat dan eventjes uit. Dus ze zijn niet de hele dag uit dan. Hè? Het is niet dat de zeearend continu daar vliegt. Maar ja, ik vond het wel een interessant verhaal, moet ik zeggen, eerlijk gezegd.
1: De rechtbank in Den Haag heeft opnieuw 3 verdachten veroordeeld voor hun deelname aan de grootschalige rellen in Den Haag. Vorig jaar september ging allemaal om een demonstratie tegen asiel en migratie.
0: Ja, precies. Daar was natuurlijk heel veel discussie over. Er is echt, het liep gierend uit de klauwen daar op dat Malieveld. En toen was er ook heel veel discussie van ja, worden deze mensen dan wel veroordeeld? Nou ja, dat is dus wel zo. Want de hoogste straf is op dit moment 4 maanden cel voor een 25-jarige man die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66. Maar ook heeft hij een busje van de ME bestormd en heeft hij mensen mishandeld, heeft hij daar op dat Malieveld. Dus ja, er worden echt wel straffen uitgedeeld. Want heel veel mensen zeggen, ja, dat gaat vast niet gebeuren. Maar hij moet ook 15.000 euro schadevergoeding betalen. Dus ja, dit is ook wel een signaal naar mensen die in de toekomst misschien weer gaan demonstreren. Gedraag je. Want ja, je kunt gewoon achter de tralies belanden.
1: Ja, en dan zeg ik meteen, hè, dat is een discussie die nu in de krant gevoerd wordt, las ik vanochtend bij het ontbijt. Gelijke monniken, gelijke kappen. Al die Marokkaanse relschoppers in Amsterdam, daar wordt helemaal niks aan gedaan. Die worden niet, daar wordt niet gehandhaafd, die worden niet gearresteerd. Nee. Dan denk ik, ja, ik weet het niet. Als je dus demonstreert tegen migratie, dan word je gearresteerd. En als je rellen trapt omdat je voetbalteam notabene gewonnen heeft, dan gebeurt er niks. Merkwaardig.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, het is ingewikkeld. Hè. Iedere stad mag zelf bepalen hoe ze optreden in dit soort gevallen. Ik ben natuurlijk zelf zaterdag in Den Haag geweest.
1: Jij werd bekogeld.
0: En daar liep het ook uit. Ik werd uiteindelijk ook bekogeld, maar dat gebeurt ook wel vaker. Dat gebeurt ook wel als je gewoon bij een AZC-protest staat met Nederlandse mannen. Gebeurt dat ook. Alleen wat opvallend is, afgelopen zaterdag hebben ze gewonnen. Gingen ze massaal de straat op. Alleen na 10 minuten... Ik heb het gezien, werd er al meteen ingegrepen, terwijl er eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurde. En daarna

0: Nou, ja, ging het meteen mis. Want ja, dan ontstaat er een bepaalde sfeer van shit. Weet je, de ME wil iedereen neermaaien. En binnen no time was het gewoon ongezellig. Dus ja, het is de vraag van moet je ook zo snel ingrijpen als er daadwerkelijk nog eigenlijk niet zo heel veel is gebeurd.
1: Nou ja,
0: er was ook nog niets gebeurd.
1: In Amsterdam, want daar ging die hele discussie over. Daar werd dus bewust niet ingegrepen. En dat wordt onder andere door een oud politiecommissaris en door de bekende Klaas Wilting veroordeeld. En daar liep het dus ook gierend uit de hand op een gegeven moment.
0: Ja, maar daar was het volgens mij wel iets rustiger, eerlijk gezegd, dan in Den Haag. Als ik even die beelden bekijk, het was echt in Amsterdam echt wel iets rustiger dan in Den Haag. Liep het gewoon meteen uit de hand. Want iedereen, iedereen was meteen woest, weet je. De politie gaat meteen slaan. Er werden zelfs kinderen geslagen, dat heb ik allemaal gezien. Dat ik echt dacht, jongens, kom op, zeg, kan dat niet wat rustiger? Laat die Marokkanen gewoon een uur lekker los. En daarna mag je van mij betreft de boel leegvegen. Maar toch niet na 10 minuten al, kom op, zeg.
1: We gaan het helaas, vrees ik, opnieuw meemaken komende voor jullie donderdagnacht.
0: Ja.
1: Mark Kampers, voor nu.
0: Heel erg
1: bedankt. We spreken elkaar morgen weer. Pak een beet rond 10 minuten over 12. Tot dan.
0: Tot dan.

vandaag een beetje Ringo Starr Day. Hij zit straks ook in de spotlights. Want vandaag wordt Ringo Starr, geboren trouwens als Richard Starkey, 86 jaar. De drummer van de Beatles viert zijn verjaardag al 18 jaar op een bijzondere manier. Sinds 2008 vraagt hij mensen over de hele wereld om exact om 12 uur 's middags, lokale tijd, stil te staan bij een eenvoudige boodschap. Peace and love. Vrede en liefde. Ook dit jaar deelde hij die oproep via zijn officiële Instagram-account. Hij schrijft: 7 juli is mijn verjaardag en zoals altijd zullen we peace and love promoten. Het is geweldig om te zien hoe dit blijft groeien. We zijn inmiddels actief in 38 landen. Het ontstond eigenlijk heel spontaan. In 2008 vroeg een journalist aan Ringo wat hij voor zijn verjaardag wilde hebben. Zijn antwoord was even eenvoudig als bijzonder: dat iedereen om 12 uur 's middags hun tijd peace and love zegt. Nou, ik heb dat dus nu gedaan, ietsje later, maar Allah. En dat is ook meteen de quote van de dag. Het begon met een klein groepje fans voor het Hard Rock Café in Chicago en het is nu een wereldwijd evenement, en zelfs daar buiten. Want dit jaar heeft de boodschap een buitenaards tintje. Ringo Starr bedankt op Instagram niet alleen de bemanning van het International Space Station, maar hij noemt ook het Artemis-programma van NASA en een ruimtevaartbedrijf die zijn vredesboodschap symbolisch richting de maan helpen sturen. In 38 landen komen of kwamen fans vandaag dus om exact 12 uur hun lokale tijd samen om het bekende vredesteken te maken. Je weet wel, hè, die twee vingertjes wijd. De woorden peace and love uit te spreken of een bericht op de sociale media te plaatsen. Ringo viert zijn verjaardag trouwens met zijn All-Star Band, terwijl overal ter wereld radiostations zoals deze en muziekliefhebbers stilstaan bij de man die al tientallen jaren laat zien dat een eenvoudige boodschap hopelijk grote impact kan hebben. Ja, welk nummer past daar nou bij? Nou, natuurlijk deze. All you need is love. Ringo Starr, jarig dus, vandaag 86 jaar, oud geworden alweer, drumt zelf op deze iconische track die destijds speciaal werd geschreven voor de allereerste live wereldwijde satellietuitzending ooit. En dat sluit wel aan bij de missie om de boodschap via ISS en Artemis de ruimte in te sturen. Toch?

0: Joris dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: halen op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: At Koyman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at koymanbv.com.
2: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: nieuws van half 1.
1: 4 mannen aangehouden voor vuurwapenbezit. Goeiedag, de politie heeft gistermiddag 4 mannen aangehouden na een tip over een vuurwapen. De meldkamer kreeg een melding dat de inzittenden van een auto een vuurwapen bij zich hadden. Agenten vonden het voertuig rond 5 uur op de FD Roosevelt-weg. Bij de controle werd inderdaad een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. De 4 verdachten tussen de 21 en 41 jaar en afkomstig uit Venezuela zijn voor onderzoek in de cel gezet. En overheidsbedrijf Core NV heeft de zaken intern weer volledig op de rit. Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering met de minister van BPD is een grote inhaalslag gemaakt. Achterstallige jaarrekeningen van 2020 tot en met 2024 zijn officieel goedgekeurd, waarmee het toezicht en het bestuur weer aan alle regels voldoen. En tot zover, meer hierover en andere nieuws vind je uiteraard via de website sparadisefm.cw.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: I3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
3: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Straks het lokale nieuws met Nelly Rosa. Nu eerst Diana Ross, I'm Coming Out.

0: John, all young love is in the air.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Is, wat is het eigenlijk? 19 minuten voor 1. Straks de muziekquiz. Vandaag te winnen een heerlijk diner voor 2 bij Plein Café Wilhelmina. En we hebben vandaag natuurlijk ook de spotlight. Ringo Starr is jarig. David Hodo van de Village People is jarig. Fonda Shepherd is jarig. Bekend van het thema-lied van Ellie McBeal en Ellie Brooke van Fifth Harmony. Kortom, veel verschillende platen straks na ene, maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en Vanessa die kon vandaag niet. Dus heb ik de eer en het genoegen om met Nelly Rosa het nieuws door te nemen. Goedemiddag, Nelly.
2: Goedemiddag.
0: De ARC is vernietigend over de hitte- en klimaatbeheersing op scholen. Het miljoenenproject om het klimaat op de scholen te verbeteren, massaal airco aanleggen, dreigt weggegooid geld te worden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag over 2025. Dat is aangeboden aan de Staten. Wat is er aan de hand?
2: We weten altijd, de afgelopen jaren is het steeds heter als het begin van het schooljaar in augustus. En dan de schoolbesturen, maar ook de vakbonden en de ministeries, die zijn aan tafel gaan zitten, hebben een werkgroep opgericht en zo zijn er allerlei maatregelen bedacht om ervoor te zorgen dat het toch wat aangenamer is in de klaslokalen. Er is er toen eerst 1 miljoen gulden ongeveer uitgetrokken. Het was meer om voor de tijdelijke verlichting. Dus er werd onder andere extra ventilatoren gekocht. Ook airco's zijn er aangeschaft. En nu heb je ook het grotere project dat nu loopt. En dat is dus dat ze werken aan het versterken van de energie netwerk op de scholen. Maar ook ander soort onderhoud. Ook de daken moeten soms worden versterkt of worden aangepast. Er wordt ook zonnepanelen aangeschaft. Zodat de airco's daarop kunnen functioneren, kunnen draaien. Je merkt wel dat er op verschillende scholen dus ook ander soort onderhoud gepleegd moet worden. Want op sommige scholen bijvoorbeeld heb je dan ook weer niet genoeg beveiliging. Dus er moet ook iets gedaan worden aan noem je dat ook alweer? In Suriname zegt ze diefijzer. Hekwerk. Hekwerk moet dan worden.
0: Ik was erg benieuwd waar een woordje zocht. Ja.
2: Nee, hekwerk. Maar ook sommigen hebben ook weer geen ramen. Dus er is echt heel veel te doen, hoor.
0: Ja, dat kan je wel stellen.
2: Natuurlijk heel veel, ja, en er is echt heel veel geld dus daarvoor ook nodig. Maar als er dus, en dit zegt de rekenkamer, als er geen structurele basis is gelegd voor duurzame klimaatbeheersing in de klaslokalen, en er is ook geen meerjarenbeleid en ook de structurele kosten die niet eens in kaart zijn gebracht, als je dat uiteindelijk niet ook op de begroting zet, dan is deze eerste initiële kosten, die een enorme kostenpost is, is dan eigenlijk weggegooid geld. En het is dus de rekenkamer waarschuwt dus ervoor dat deze investeringen dus niet volledig verloren gaan. En hoopt dus ook dat de minister van Onderwijs, of eigenlijk roept dus de staten op om ervoor te zorgen dat de minister van Onderwijs hier ook met beleid komt. In plaats van eigenlijk echt korte termijn denken.
0: De politie heeft gistermiddag 4 mannen aangehouden na een tip over een vuurwapen. De meldkamer kreeg een melding dat de inzittenden van een auto een vuurwapen bij zich hadden. Agenten vonden het voertuig rond 5 uur op de FD Rooseveltweg. En inderdaad, er werd een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. De 4 verdachten zijn tussen de 21 en 41 jaar oud en zijn afkomstig uit Venezuela. En die zitten dus nu in de cel.
2: Klopt, ja. Verder kan ik daar niet zoveel meer aan toevoegen.
0: Nee. De 20-jarige JDC is veroordeeld tot jeugd-TBS voor het doodschieten van een 17-jarige AJABC op 13 december 2025 bij een populaire truckie Pan aan de Winston Churchillweg. Dat was een schietpartij waar behoorlijk wat over te doen was. Maar jeugd-TBS, dat duurt niet zo heel lang, toch of wel?
2: Nou, ze hadden dus, laat me het anders stellen. Wat ik wel had begrepen in het eerdere bericht was dat ze eigenlijk vrezen dat als hij in de gevangenis zou worden geplaatst, dat het hem eigenlijk juist slechter er vanaf zou komen. Althans, dat het niet echt sprake zou zijn van revalidatie, reclassering. Dat hij dan weer het slechte pad op zou gaan. Dus dat hij dan meer beïnvloed zou worden. En dat het voor hem, als je dan gaat denken van dat je wel terug wilt keren in de maatschappij, dat het veel beter zou zijn als hij dus naar de jeugddetentie zou gaan. Hij was toen hij hij is veroordeeld voor doodslag. Dus toen hij voor deze fatale schietpartij, op dat moment was hij wel 19. Dus hij was net volwassen, maar toch nog relatief jong. En de jongen heeft wel berouw getoond. Hij heeft ook excuses gevraagd aan de nabestaanden van het slachtoffer. Dus ze zijn er wel van mening. Dus de deskundigen zijn er ook van mening dat het minderjarige strafrecht, als je dat zou toepassen, dat dat echt wel zou werken bij hem. En dat het dat er wel kans is, als hij dus wordt gestuurd, dus door succesvolle pedagogische sturing en beïnvloeding, dat hij nog wel iets van zijn leven zou kunnen maken. En ik denk, daar hebben ze dus ook rekening mee gehouden toen ze dus deze straf oplegden.
0: Oké. Stagiairs op Curaçao krijgen voorlopig geen wettelijk recht op een stagevergoeding. De Nederlandse regering wil een nieuwe regeling invoeren, maar die geldt natuurlijk alleen voor Europees Nederland en Caribisch Nederland, hè, voor Bonaire, Stesia en Saba, maar niet voor Curaçao.
2: Ja, dat klopt. Dus het Nederlands kabinet wil dus met de wet regelen dat mbo, hbo en universitaire studenten standaard betaald krijgen voor een verplichte stage. En omdat deze onderwijswetgeving niet geldt binnen de autonome landen van het Koninkrijk, heeft dus de wet hier geen effect. Dat betekent dus ook dat Nederlandse studenten die op de eilanden stage lopen dan geen aanspraak kunnen maken op deze vergoeding. Wel blijft het voor deze studenten en natuurlijk ook de lokale bedrijven op Aruba, Curaçao en Sint Maarten mogelijk om vrijwillige afspraken te maken over een stagevergoeding. In de praktijk krijgen ze wel iets, maar het is natuurlijk ook wel goed als er minimum eisen eraan zijn gesteld. Dus dat de studenten ook over de hele linie ongeveer hetzelfde krijgen. Nu kan het best soms, soms hoor je dat ze maar 250 gulden krijgen, of soms krijgen ze zelfs niks. Dat is natuurlijk, ook al moeten ze iets leren, het is natuurlijk, ze werken wel. En vaak, vooral hier op de eilanden, worden ze gewoon als volwaardig medewerker, moeten ze gewoon meedraaien in het bedrijf. En dat is het eigenlijk niet voor bedoeld. Ze moeten natuurlijk wel ook goed worden begeleid.
0: En dan tot slot positief nieuws. Zit jij nog wel eens op de ferry eigenlijk?
2: Niet zo vaak meer. In het verleden wel, maar nu niet zo.
0: Ja,
2: ik niet zo vaak plassen.
0: Ik in het verleden ook, want toen zat Paradise FM nog bij het pand van de gouverneur. Hij hadden we uitzicht op de Pontjesbrug. En dan ging je wel eens lunchen in Poenda. En dan nam je, als de brug dicht was, nam ik de ferry. In ieder geval, het openbare toilet bij de ferryterminal in Poenda is weer open. Toeristenbureau en de winkeliersvereniging hebben grondige renovatie voorgesteld en bekostigd. En hierdoor moet de binnenstad schoner en aantrekkelijker worden. Dus er zijn nu twee openbare toiletten bij de Watervoortboogjes en bij de ferryterminal recht tegenover het Curaçao Information Center. Een bezoek kost 1 gulden of 1 dollar. Ik zou dan voor de gulden kiezen.
2: Ja, de lokalen betalen meestal de gulden. En als je een toerist bent, dan heb je meestal dollars bij je.
0: Ja. Oké. Nelly, heel hartelijk bedankt voor vandaag. Wij spreken elkaar wellicht weer een andere keer. Fijne dinsdagmiddag nog.
2: Dank je. Ja.

0: Nou, gewoon toe. Je bent verslaafd aan de liefde. Addicted to love. De onvergetelijke Robert Palmer. Tijd voor 6 minuten voor 1.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Hij is vandaag niet heel erg moeilijk. Ik zou zeggen, zet je telefoon klaar. 6751031. Waar kan je eten? Nou, bij Plein Café Wilhelmina. Ik pak de oude vertrouwde TripAdvisor erbij. En ik zie een recensie van Lisa E. uit Madison, Georgia. Natuurlijk in Amerika. Zij zegt, uitstekend eten. Heerlijke drankjes en geweldige service. Dagelijks authentieke lunch en heerlijke dinner specials. En een meest heerlijke team wat je kan bedienen. Nou, dat is toch ontzettend aardig. Wat zegt Peter Hoordijk? Die komt uit Den Haag. Kan je een beetje uit aan de naam afleiden. Hè? Peter Hoordijk. Sorry Peter, als ik je beledig. Dit restaurant blijft voor ons een van de betere op Curaçao. Heerlijk ontspannen op het Wilhelminaplein. Ontbijten, lunchen of dineren. Ze hebben een uitgebreide menukaart. Iedere dag hebben ze een daghap tegen een gereduceerde prijs. Nou ja, wat wil je nog meer? Lekker daar zitten bij Plein Café Wilhelmina. En dat ook nog gratis. En voor niks, tenminste. Als je de muziekquiz, de wegpiepquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Wat is hier weggepiept?

Ja, die is niet echt heel erg moeilijk, hè? Ik ga ook gewoon geen aanwijzing geven. Nee, deze is goed te doen. 6751031. Straks de spotlights. Er zijn weer heel veel mensen jarig op de 7e juli. Natuurlijk eerst het Paradise FM Nieuws. Nu Tina Turner. When the heartache is over.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de voortuin en post hem op social media. Tag @rottumhuis.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Ook Kliniek Medical Beauty, waar je straalt dankzij fillers, botox, laserontharing, manicures, pedicures, massages en meer, vind je bij Promenade Shopping Center.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Overheidsbedrijf Cor NV heeft de interne zaken op orde. Tijdens de aandeelhoudersvergadering met minister Shalten Hato zijn de achterstallige jaarrekeningen van 2020 tot en met 2024 goedgekeurd. Het bedrijf voldoet weer aan alle regels en zal binnenkort dividend uitkeren. Cor NV staat er financieel sterk voor. De politie heeft gistermiddag 4 mannen aangehouden op de FD Rooseveltweg na een tip over een vuurwapen. Bij controle van een auto vonden agenten een vuurwapen. De verdachten, tussen de 21 en 41 jaar oud en afkomstig uit Venezuela, zijn voor verder onderzoek in de cel gezet. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten kunnen zien dat Europa en Canada meer investeren in defensie. Dit zei premier Rob Jetten tijdens de NAVO-top in Ankara. Nederland heeft meer dan 3 miljard euro aan defensiecontracten aangekondigd. Jetten benadrukt dat het cruciaal is dat Europese landen hun defensiecapaciteiten versterken, vooral gezien de dreiging vanuit Rusland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn teleurstelling geuit over de opstelling van NAVO-bondgenoten tijdens de oorlog met Iran. Bij aankomst in Ankara voor de NAVO-top zei hij dat de Verenigde Staten niet goed behandeld werden. Veel Europese landen, waaronder Italië, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, weigerden steun en militaire basis aan te bieden. De Britse politicus Nigel Farage heeft zijn parlementszetel opgegeven na onrust over zijn financiën, maar stelt zich herkiesbaar. Hij legt zijn politieke toekomst in handen van de kiezers. Farage ontving in 2024 een donatie van 5 miljoen pond van een rijke donor, wat volgens critici niet gemeld is. Er loopt een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de regels. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é promover página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
6: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
8: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle.
10: With a little help from my friends, the Beatles, want Ringo Starr is jarig.

0: Ik werd betrapt op uit volle borst meezingen. Ja, dat gebeurt natuurlijk met dit nummer. With a little help from my friends, the Beatles.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt natuurlijk een oprecht goeie dinsdagmiddag. 1:08. Straks onder meer het Feel Good nieuws. En dat is een briljant idee. En toen ik het las, dacht ik, ja, waarom ben ik daar niet op gekomen? In Zwitserland leggen ze zonnepanelen tussen de treinrails. Dat is logisch, want af en toe rijdt daar eens een trein overheen. Maar voor de rest liggen die de hele dag in de zon. Zo wordt energie opgewekt. Daarover straks meer in het Feel Good nieuws. Nu eerst een uitgebreide spotlight, want er zijn weer een hoop mensen jarig vandaag.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Ringo Starr dus, hè, geboren 7 juli 1940. 86 is hij inmiddels. Respectabele leeftijd, maar hij gaat gewoon stug door met optreden. De man achter de drums van de Beatles, hè, natuurlijk. Daarbij hoort With a Little Help from My Friends. Dat is namelijk echt zijn moment op het legendarische album Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band. John Lennon en Paul McCartney schreven dat nummer speciaal voor Ringo. Ze hielden niet alleen rekening met zijn stem, maar ze pasten zelfs de tekst aan om hem op zijn gemak te stellen. In een oude versie werd gezongen Would you throw tomatoes at me? Zou je tomaten naar me werpen? En Ringo zag dat helemaal niet zitten. Hij was bang dat fans tijdens concerten letterlijk tomaten naar hem zouden gaan gooien. Daarom werd die regel veranderd in de inmiddels beroemde zin Would you stand up and walk out on me? Ook die hoge slotnoot die bezorgde Ringo flink wat zenuwen. Hij twijfelde of hij dat wel zou halen. Maar met aanmoedigingen van John, Paul en George lukte het uiteindelijk nog. Sterker nog, de andere Beatles zongen in de studio mee om hem extra vertrouwen te geven. En ik had het al in de quote van de dag, op zijn 86e verjaardag roept Ringo traditiegetrouw iedereen op om exact om 12 uur 's middags lokale tijd peace and love te zeggen. En dat doet hij al sinds 2008. Over naar Vanda Shepherd. Die is 63 geworden vandaag. Misschien zegt die naam je niet meteen wat. Maar zodra je de eerste klanken van Searching My Soul hoort, weet je waar het over gaat. Dat is namelijk de herkenbare begintune van de uitermate populaire tv-serie Ellie McBeal. Producer David A. Kelly koos het als titelsong en toen werd het wereldwijd een mega-hit. Overigens verschijnt zij, de zangeres, regelmatig in de serie als zangeres in de bar, waar de hoofdpersonen elkaar ontmoeten. En de beroemde openingszin, die werd geschreven door haar partner en tekstschrijver Paul Gordon. Voor die ene regel kreeg hij een officiële songwriting credit, die later een bijzonder waardevolle beslissing bleek, dankzij het enorme succes van Vonda Shepherd met Searching My Soul.

0: Rhonda Shepherd, Searching My Soul.
1: Die werd deze dag geboren. Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Rhonda Shepherd dus 63 geworden deze 7e juli. Ja, heel erg bekend van Ellie McBeal. En ik weet niet, ik was een enorme fan van die serie. Werd in Nederland uitgezonden door Net 5. Misschien kan je, als je die serie ook hebt gezien, die gekke dansende baby nog herinneren die Ellie McBeal de hele tijd zag. Dit geheel te zijn, over naar iets totaal anders. Wie ook jarig is vandaag is David Hodo. Hij was die bouwvakker, weet je wel, die construction worker in The Village People. Geboren in 1948, hij werd vandaag 78 jaar. Had altijd zo'n gele helm op, tientallen jaren moeten optreden in die bouwvakker outfit. We gaan luisteren naar In The Navy, dat nummer verscheen op het album Go West. De Amerikaanse marine was aanvankelijk heel enthousiast over dat nummer. Zo enthousiast dat ze zelfs mee hebben gewerkt aan de videoclip. De opnames voor die clip vonden plaats aan boord van het oorlogsschip USS Reasoner. Maar uiteindelijk zag de marine toch af van een officiële wervingscampagne met dit nummer in de Navy. Omdat daar uit bepaalde hoek toch wat maatschappelijke kritiek kwam. David Hodo van The Village People bleef op een korte onderbreking na tientallen jaren verbonden aan de groep. En nam pas in 2013 afscheid van het podium. En hij is dus vandaag jarig.

0: David Hodo van de Village People, de construction worker. Geboren in 1948, vandaag dus 78 jaar oud geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou, Warren Ettner, gitarist, zanger en een van de muzikale motoren achter de Grassroots. Die is vandaag ook jarig. Hij is geboren in 1944, wordt vandaag 82. Bekend zijn nummer is Sooner or Later. En dat vertelt een herkenbaar liefdesverhaal. De hoofdpersoon is ervan overtuigd dat zijn grote liefde uiteindelijk voor hem zal kiezen. Warren Ettner speelde een belangrijke rol binnen de groep. Hij was niet alleen de gitarist, maar speelde ook de toetsen, zong mee en schreef nummers. In 1974 besloot hij het podium achter zich te laten. Hij koos voor een carrière als manager in de muziekindustrie en werkte later met grote rock acts als Rage Against the Machine en Quiet Riot. Zijn opvallende carrière switch, maar die heeft hem trouwens geen windeieren gelegd.

Nou ja, Mark Entner dus, hè, van de Grassroots, geboren in 1944. Hij werd 82, of hij is nu 82 geworden, want in Amerika is het misschien een uurtje vroeger. Hey, dus, of twee uur vroeger als je in L.A. zit. Wie ook jarig is, is Mark White. Hij is de bassist van de Spin Doctors. Geboren in 1962, vandaag dus 64 jaar oud geworden. Hij is een van de oprichters trouwens van de Spin Doctors. En hij is medeschrijver van hun grootste hit, Two Princes. En dat nummer ga je natuurlijk nu horen. Dat nummer verscheen in 1993, vertelt het verhaal van twee mannen die strijden om dezelfde vrouw. De ene prins heeft rijkdom en diamanten, de ander vooral oprechte liefde. En de boodschap is natuurlijk: kies niet voor het geldmeisje, maar voor degene die echt om je geeft. Alle vier de bandleden schreven mee aan het nummer. Mark White leverde niet alleen zijn aandeel als tekstschrijver, maar zorgde met zijn baslijn ook voor de herkenbare groove die deze plaat onweerstaanbaar maakt. De combinatie van rock, funk en een flinke dosis jaren 90 energie maakte van Two Princes een wereldhit. Het refrein wordt nog altijd gebruikt op radio, films en tv-series. Want het is gewoon een heel lekker nummer. En je hoort hem hier bij Paradise FM ook vaak langskomen. In ieder geval

0: paradisefm.cw.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: Vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
4: 4 mannen aangehouden voor vuurwapenbezit. Goedendag, de politie heeft gistermiddag 4 mannen aangehouden na een tip over een vuurwapen. De meldkamer kreeg een melding dat de inzittenden van een auto een vuurwapen bij zich hadden. Agenten vonden het voertuig rond 5 uur op de FD Roosevelt-weg. Bij de controle werd inderdaad een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. De 4 verdachten tussen de 21 en 41 jaar en afkomstig uit Venezuela zijn voor onderzoek in de cel gezet. En overheidsbedrijf Cor NV heeft de zaken intern weer volledig op de rit. Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering met de minister van BPD is een grote inhaalslag gemaakt. Achterstallige jaarrekeningen van 2020 tot en met 2024 zijn officieel goedgekeurd, waarmee het toezicht en het bestuur weer aan alle regels voldoen. En tot zover meer hierover en andere nieuws vind je uiteraard via de website paradisefm.cw.
5: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, has die compra na van en twil. Koyman, Changes Group, die beton industrie brieven gaat. IRCB, Bostempel Digital, go cada compra die 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 die garage cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio ganero set de parts de Koyman. 25.000 Fenmas. Of un voucher na valor de 1500 florin de beton industrie brieven gaat. Para más información, visita Fenmas.com.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Work From Home van Fifth Harmony. Want Ellie Brooke is jarig.

nummer nou in de coronaperiode was uitgebracht, had je gedacht, het is een soort aanmoedigingslied, hè, van doe je mondmasker op en werk vanuit thuis. Maar het nummer is van 2016, werd een enorme wereldhit. En ondanks de titel gaat het helemaal niet over echt thuiswerken achter de computer. Het gaat juist over een, het is een beetje een speelse, dubbelzinnige verwijzing naar romantiek en samen tijd doorbrengen. Dan zeg ik het heel netjes. We hadden dus zesjarigen vandaag in de spotlights. Dat begrijp ik wel. Die mensen zijn allemaal zo rond 7 november verwekt. Behalve de laatste jarige, Ellie Brooke van Fifth Harmony. Die is 6 weken te vroeg geboren. Ze woog bij haar geboorte nog geen kilo. Is helemaal goed gekomen met haar. Maar die is dus verwekt zo, reken ik snel uit, rond 20 december. Zij is vandaag jarig, Ellie Brooke, Fifth Harmony. Geboren op 7 juli 1993 en 33 jaar oud geworden. Deze hele mix, hè, dit nummer, Work From Home, Fifth Harmony en Ty Dolla Sign, is een mix van R&B, rap en tropical house. En dat gaf ze een, ja, wel een hele eigentijdse sound. Het zorgde ervoor dat de groep wereldwijd definitief doorbrak. En Ellie Brooke is direct aan het begin van dat nummer te horen en zet daarmee de toon. Ze is trouwens getrouwd in mei van het vorige jaar van 2025 met Will Bracey. Sindsdien deden ze samen regelmatig foto's van hun leven. En daarmee besluiten we de spotlights van vandaag. Benieuwd wie er morgen allemaal jarig zijn. Straks het Feel Good nieuws. Dat gaat over een fascinerend project in Zwitserland. Zonnepanelen tussen de rails. En dat wordt overgenomen door Italië. Daarover later meer. Nu eerst Prince. The most beautiful girl in the world. Hier bij Paradise FM via de 103.1.

0: De tijd stond even stil. We waren bij die biesbar. We dronken wat. Niet mijn verhaal, is het verhaal van het nummer. Time stood still, Bad English en John Waite.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, bijna 11 minuten voor 2. Mooie tijd voor het feel good nieuws van deze dinsdag. Er is een bijzonder duurzaamheidsproject in Zwitserland. En dat lijkt de rest van Europa te veroveren. En misschien wel straks de wereld. Het gaat om een systeem waarbij zonnepanelen niet naast het spoor worden geplaatst, maar letterlijk tussen de rails. Kedengeding. Na een jaar testen zijn de eerste resultaten zo positief dat Italië nu werkt aan een eigen proefproject. De wereldprimeur is ontwikkeld door een Zwitserse start-up, Sunways. In een dorp in Zwitserland werd vorig jaar een testtraject van 100 meter aangelegd met 48 zonnepanelen die tussen de spoorrails liggen. Inmiddels zijn er meer dan 11.000 treinen met snelheden tot 90 km per uur overheen gereden. De installatie heeft alle weersomstandigheden doorstaan. Van de zomerse hitte tot een besneeuwde Zwitserse winter. De grootste innovatie bij dit project zit in het ontwerp. Die zonnepanelen die vormen als het ware een uitrolbaar tapijt. Met een speciaal ontwikkelde onderhoudstrein kunnen ze in een hoog tempo tussen de rails worden geplaatst, maar ook weer eenvoudig worden verwijderd wanneer het spoor onderhoud nodig heeft. Een ander punt van zorg was de mogelijke schittering van die zonnepanelen voor machinisten. De piloten op Schiphol hadden daar bijvoorbeeld ook last van. Dankzij een speciale anti-reflectielaag zijn daar tijdens de proef geen problemen mee vastgesteld. Dat succes blijft niet onopgemerkt. Italië heeft inmiddels een samenwerking aangekondigd met Sunways om ook daar een proeftraject aan te leggen. De ambitie is om die opgewekte zonne-energie rechtstreeks te gebruiken voor het spoorwegnet, zonder landbouwgrond of natuur op te offeren voor grote zonneparken. De mogelijkheden zijn indrukwekkend. Alleen al het Zwitserse spoorwegnet zou, als het systeem overal wordt toegepast, genoeg stroom kunnen opwekken om ongeveer 2% van de nationale elektriekbehoefte te dekken. Italië beschikt over een nog veel groter spoorwegnet en over aanzienlijk meer zonuren. Daarmee ligt er letterlijk tussen de rails een enorme, tot nu toe onbenutte bron van duurzame energie. Ook Frankrijk en Zuid-Korea hebben inmiddels interesse getoond in deze innovatieve techniek. Dat idee uit Zwitserland zou een Europees en misschien wel mondiaal succesverhaal kunnen worden. Ik dacht meteen aan Albert Hammond. I'm a train, tjoeke tjoeke train. Dat zei ik vroeger ook wel eens, maar toen was ik een stuk jonger. Albert Hammond dus, I'm a train. Ik zou zeggen, heel veel plezier zometeen met Marissa en straks vanaf 4 uur met Vanessa. Ik meld mij morgen weer. Pak een beet, 12 uur. Tot dan, hele fijne dinsdag nog.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DusciFood.com. Il Forno. Arrivederci.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
4: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Overheidsbedrijf Cor NV heeft de interne zaken op orde. Tijdens de aandeelhoudersvergadering met minister Sjalten Hato zijn de achterstallige jaarrekeningen van 2020 tot en met 2024 goedgekeurd. Het bedrijf voldoet weer aan alle regels en zal binnenkort dividend uitkeren. Cor NV staat er financieel sterk voor. De politie heeft gistermiddag 4 mannen aangehouden op de FD Roosevelt-weg na een tip over een vuurwapen. Bij controle van een auto vonden agenten een vuurwapen. De verdachten, tussen de 21 en 41 jaar oud en afkomstig uit Venezuela, zijn voor verder onderzoek in de cel gezet. Internationaal nieuws. Franse president Emmanuel Macron heeft Syrië beloofd meer dan 50 miljoen euro terug te geven die werd gestolen door de familie van de voormalige dictator Bashar al-Assad. Dit is het eerste bezoek van een Europese leider aan Syrië sinds de val van het regime in 2024. Tijdens de ontmoeting met president Ahmed al-Sharaa werden ook overeenkomsten over de wederopbouw van Syrië ondertekend. Dit jaar voldoen niet alle NAVO-landen aan de afgesproken ondergrens voor hun defensiebudget. Tsjechië en Albanië halen dit jaar nipt hun verplichtingen, terwijl Slovenië opnieuw verzaakt. Nederland geeft voor het derde jaar op rij meer dan 2% van het bruto binnenlands product uit aan defensie. In 2026 zou dit percentage kunnen oplopen naar 2,8%. De Verenigde Staten kunnen zien dat Europa en Canada meer investeren in defensie. Dit zei premier Rob Jette tijdens de NAVO-top in Ankara. Nederland heeft meer dan 3 miljard euro aan defensiecontracten aangekondigd. Jette benadrukt dat het cruciaal is dat Europese landen hun defensiecapaciteiten versterken, vooral gezien de dreiging vanuit Rusland. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

Ja, goed dat je luistert naar Paradise FM. Ik zit weer voor je klaar. Helemaal fris en fruitig. Ja, gisteren was een beetje een andere dag. Ik was op Fuik geweest zondag voor 915. Dus ja, jij merkt dan toch wel... Je hebt een dag gefeest en die dag daarna werken. Het is altijd wel balen hoor dat het op zondag is. Maar vannacht heb ik zo lang weer geslapen. Ja, ik zit er weer helemaal lekker in. Ik kan mijn week nu echt goed beginnen. Ik zit natuurlijk voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb natuurlijk de muziekquiz waarbij je een heerlijke dinerboom voor 2 kan winnen. Ik heb Vanessa Werkhoven die bij me aanschreef voor een nieuwe kletspotvraag. En ik heb natuurlijk de allerbeste muziek voor je klaarstaan. Zoals hier is Inner City met Good Life.

0: for you.
1: Happier van Ed Sheeran hoor je hier op Paradise FM. Straks hoor je Phil Collins en James Morrison. En spelen we natuurlijk de muziekquiz.
2: Ook weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
6: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.

0: 3.
1: Grote inhaalslag bij Cor NV. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Overheidsbedrijf Cor NV heeft de zaken intern weer volledig op de rit. Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering met de minister van BPD is een grote inhaalslag gemaakt. Achterstallige jaarrekeningen van 2020 tot en met 2024 zijn officieel goedgekeurd, waarmee het toezicht en het bestuur weer aan alle regels voldoen. Dat betekent dat het bedrijf binnenkort ook dividend gaat afdragen. Volgens minister Shelton Hato staat het IT- en cloudservicebedrijf er financieel en markttechnisch sterk voor. En de politie heeft gisterenmiddag 4 mannen aangehouden na een tip over een vuurwapen. De meldkamer kreeg een melding dat de inzittenden van een auto een vuurwapen bij zich hadden. Agenten vonden het voertuig rond 5 uur op de FD Roosevelt-weg. Bij de controle werd inderdaad een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. De 4 verdachten tussen de 21 en 41 jaar oud en afkomstig uit Venezuela zijn voor verder onderzoek in de cel gezet. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Ben je nou weer bij your bicide geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
2: Die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.
1: Zoek ons online.
2: X Curaçao. Voor kwaliteit die blijft staan.
3: World Cup Guide.

0: zit erin!
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, je hoort nu Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven.

0: quiz.
1: Ja, het is tijd om weer een heerlijke dinerbon voor twee te winnen. En deze keer gaan we spelen voor een dinerbon voor twee voor Pleincafé Wilhelmina. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Ik heb weer de vraag voor je klaarstaan. Daar komt-ie.
0: Wat is hier weggepiept?

Ja, dat was hem al. Nou, deze is echt heel makkelijk. Ik zou zeggen, stuur je antwoord op en dan hoor je straks tijdens je show van Vanessa of je hem hebt gewonnen. Deze heerlijke diner voor twee voor Pleincafé Wilhelmina.

0: bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er is kritiek op plannen om de militaire dienstplicht in te voeren op koninkrijksniveau. Verschillende organisaties hebben hun zorgen geuit omdat de eilanden niet vooraf zijn geïnformeerd. Marlon Regales heeft gisteren een handtekeningenactie gehouden op het Wilhelminaplein met als doel 2000 handtekeningen te verzamelen voor schriftelijke opheldering van Den Haag. Overheidsbedrijf Cor NV heeft de interne zaken op orde. Tijdens de aandeelhoudersvergadering met minister Sjalten Hato zijn de achterstallige jaarrekeningen van 2020 tot en met 2024 goedgekeurd. Het bedrijf voldoet weer aan alle regels en zal binnenkort dividend uitkeren. Cor NV staat er financieel sterk voor. Internationaal nieuws. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Namdani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. Een meerderheid van het Europees Parlement steunt de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie, mits aan alle criteria wordt voldaan. Dit werd dinsdag duidelijk tijdens een debat. Voorstanders, waaronder Europarlementariër Michael Gahler, benadrukken dat Oekraïne cruciaal is voor de veiligheid van de EU. Tegenstanders wijzen op corruptie en pleiten voor het stoppen van de onderhandelingen. Twee Hongaarse publieke omroepen zijn tijdelijk gestopt met uitzenden na een reorganisatie. Premier Péter Magyar noemt het een historische dag en stelt dat er een eind komt aan de propaganda-uitzendingen. De omroepen hadden nauwe banden met aal-premier Viktor Orbán. Na de hervorming zullen ze weer nieuws uitzenden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Mingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
1: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
3: Is het ver, Arie?
1: Paar minuutjes in je Ferrari.
3: Pronto!

0: mij verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

Liefst uit Londen hoor je hier op Paradise FM. Ja, en er gaan op dit moment opvallende geruchten rond over Justin Bieber. Ja, verschillende bronnen die hebben gemeld dat hij mogelijk in beeld is voor een optreden tijdens de finale van het WK voetbal 2026. Ja, dat zou dan toch wel een heel bijzonder moment zijn, want de afgelopen jaren is Justin Bieber toch wat meer uit de schijnwerpers gebleven. Hij is meer bezig geweest met zijn gezondheid en zijn privéleven. Ja, dus hoe vet zou zo'n terugkeer dan zijn op zo'n wereldpodium? Ja, ik hoop het toch stiekem wel. Ik zou het wel heel bijzonder vinden. In ieder geval is hier Justin Bieber met Love Yourself.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
2: Grote inhaalslag bij Cor en V. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Overheidsbedrijf Cor en V heeft de zaken intern weer volledig op de rit. Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering met de minister van BPD is een grote inhaalslag gemaakt. Achterstallige jaarrekeningen van 2020 tot en met 2024 zijn officieel goedgekeurd, waarmee het toezicht en het bestuur weer aan alle regels voldoen. Dat betekent dat het bedrijf binnenkort ook dividend gaat afdragen. Volgens minister Shelton Hato staat het IT- en cloudservicebedrijf er financieel en markttechnisch sterk voor. En de politie heeft gisterenmiddag 4 mannen aangehouden na een tip over een vuurwapen. De meldkamer kreeg een melding dat de inzittenden van een auto een vuurwapen bij zich hadden. Agenten vonden het voertuig rond 5 uur op de FD Roosevelt-weg. Bij de controle werd inderdaad een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. De 4 verdachten tussen de 21 en 41 jaar oud en afkomstig uit Venezuela zijn voor verder onderzoek in de cel gezet. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Dit is Paradise FM.
3: Marisa Wildeboer. Een hele goede dinsdagmiddag. Hier is Simply Red met Fairground.

0: was met Lucy in the Sky of Diamonds, hoor hier op Paradise FM. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag op deze mooie dinsdagmiddag samen met niemand minder dan Vanessa Werkhoven. Hallo Vanessa, welkom.
1: Hey Marissa.
0: Hallo, hoe is het?
1: Lekker.
0: Lekker. Ben je klaar voor de nieuwe? Ja, goed, dankjewel. Okay. Ben je klaar voor de nieuwe vraag?
1: Jazeker.
0: Oké, okay, Vanessa, waar geef jij nou veel te veel geld aan uit? Wat het niet waard is.
1: Of wat
0: het misschien wel waard is.
1: Nou,
0: maar
1: wat het niet waard is. Of wat het wel waard. Waar geef ik veel geld uit?
0: Maar kijk, los van boodschappen en dat soort dingen. Wat was er echt een zwak voor jou? Ik weet het trouwens. Wow, ik krijg in één keer zo ping, ping.
1: Nou, zeg het maar.
0: Nee, over jou.
1: Ja, nee, zeg het maar.
0: Zonnebrillen. Oh. Jij bent gek op zonnebrillen.
1: Nou ja, maar dan geef ik niet te veel geld aan uit. Maar inderdaad, ik heb wel een hele verzameling. Maar dat is omdat ik toen ik hier kwam wonen dacht ik van... Je loopt buiten toch eigenlijk altijd met een zonnebril op.
0: Ja, klopt.
1: Altijd, kleine stukjes uit de auto vergeet ik het soms. Maar dan denk ik, oeh jeetje.
0: Ja.
1: He, dus je hebt altijd een zonnebril op. Ik denk dat het ook goed is, omdat je anders... He, als je een beetje wil investeren in je schoonheid... dan wil je niet die fronsrimpel.
0: Nee, ja, klopt. Ja.
1: Die dikke tussen je wenkbrauwen. Dan heb je een heel boos gezicht, krijg je. Dat wil je niet. En ja, je gaat natuurlijk geen botox doen, dat doen we niet. Maar een zonnebril helpt, want dan ga je niet zo...
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is echt zo. Ja, dat heb je hier echt wel nodig.
1: Ja, dus toen dacht ik van, nou, dan vind ik dat ik daar wel gewoon een paar van mag hebben. En dan wil ik ook wel mooie, goede brillen. Dus dan...
0: Maar voor mijn idee, Vanessa, maar misschien heb ik het fout. Kom jij elke maand wel met een nieuwe zonnebril?
1: Nee, dat is niet
0: Of wissel
1: waar.
0: Jij gewoon af? Je hebt een lade vol met zonnebrillen en je wisselt af.
1: Ik heb letterlijk een plank in mijn kast waar al die doosjes liggen.
0: Oh, ja?
1: Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben ook makkelijk. Dan heb ik de hele tijd één in mijn tas en die de hele tijd. En dan kom ik soms, trek ik die kast open en dan denk ik, ja, Vanessa, je hebt superveel mooie zonnebrillen. Gooi even uit, wissel. Ja, gooi even een andere in je tas.
0: En dan kom je in één keer een maand later met een nieuwe aan.
1: En dan lijkt het alsof ik een nieuwe heb.
0: Ja.
1: Maar ik heb er echt genoeg. Ik denk dat ik een stuk of zes echt wel mooie, dure brillen heb.
0: Mm-hmm.
1: En die wissel ik gewoon af.
0: Maar nee, oké, dan is het dus niet hetgene waar je te veel geld aan uitgeeft.
1: Want de laatste tijd heb ik... Het is niet mijn zwak of zo dat ik de hele tijd... En de laatste die ik heb gekocht was helemaal niet een merkbril. Die was dan, weet ik veel, 60 gulden of zo.
0: Ja.
1: En niet. En ik koop geen brillen van 1000 gulden, hè. Ik bedoel, je hebt ook echt als je een Gucci-bril of zo... dan zit je boven de 1000. Ik denk dat ik zo rond... Mijn duurste zonnebril is denk ik rond de... 500 gulden of zo.
0: Oh, maar ik vind dat echt heel veel geld, hoor.
1: Ook wel veel geld. Maar goed.
0: Maar je bent er wel zuinig op en je gebruikt het vaak.
1: En je gebruikt het inderdaad vaak. Dus en dan denk ik, ach, het is toch maar mooi. Het is toch een heerlijk. Het gevoel is belangrijk.
0: Ja, dat is zo.
1: En je denkt, oh.
0: Ja, maar je gaat ook lekker de deur uit. Als je je gewoon goed voelt in je kleding, dan ben je gewoon gelijk...
1: Maar dat is toch voor jou ook zo?
0: Ja, zeker.
1: Je ziet er altijd goed uit.
0: Maar het scheelt hier wel, Vanessa, dat hier minder opties zijn qua kleding. Winkels, et cetera.
1: Je bent hier nog maar net. Je moet een beetje je plekjes vinden.
0: Ja, en ik ben gewoon niet zo'n shopper.
1: Nee?
0: Ik ben een besteller. Nee, ik bestel het liefste.
1: Echt?
0: Alleen maar, ik hou niet van shoppen. Ik heb heel lang in een kledingwinkel gewerkt.
1: Ja.
0: En ik ben absoluut niet van het shoppen. Laat mij maar gewoon lekker online de hele avond zitten te scrollen.
1: Ja.
0: In mijn winkelmandje, 2 dagen later is het binnen.
1: Ik snap dat heel leuk is. Het is natuurlijk heerlijk en dat is echt wel verraderlijk. Want dat kan echt een verslaving zijn. Of je weet, heb je vet veel geld uitgegeven.
0: Klopt.
1: Omdat het ook zo makkelijk is. Maar als je dingen binnenkrijgt hier en je vindt het niet mooi, wat doe je dan?
0: Nou, dat is het dus. Ik bestel hier niet. Want dat kan dus. Ja, er zijn eventueel opties. Mm-hmm. Maar ik heb het nog nooit gedaan. Dus eigenlijk op het moment als er iemand naar Nederland gaat of vanuit Nederland naar Curaçao komt... Ja. Dan laat ik altijd wat bestellen. Dan laat ik het zo op die manier meenemen.
1: Ja,
0: eigenlijk moeten we daar nog iets op verzinnen. Hoezo is dat hier niet?
1: Nou, er zijn wel manieren, hoor. En je kan het gewoon het hier laten bezorgen. En haal je het gewoon bij C-Post op. Ik bedoel, dat kan altijd wel. Alleen, het ding is natuurlijk wel, als dan blijkt dat het niet past... dan is er helemaal gedoe om terug te sturen.
0: Ja.
1: En in Nederland is het inderdaad, als je bij de H&M dingen bestelt daar... Nou ja, je krijgt een zak mee waar je het weer in terug kan sturen.
0: Ja.
1: Dan krijg je gewoon je geld terug.
0: Ja, en dat is het. Het is zo onwijs in Nederland. Ik moet daar zo aan wennen. Het is zo onwijs makkelijk.
1: Alles is
0: ik wil nu wat hebben. Ik bestel het nu. Volgende dag in huis.
1: Ja.
0: Dat is wennen.
1: Ja.
0: Maar ik merk wel meer rust, want hierdoor ben ik veel minder... Ik heb alle kleding-apps van mijn telefoon afgehaald.
1: Ja.
0: Ja, dus ik moet ook niet zien dat er...
1: In je bankrekening ook.
0: Echt hoor. Nou, ik merk dat, maar aan de andere kant gaat het wel weer meer op naar uit eten en dat soort dingen.
1: Een ander soort leven wat je hier dan hebt en waar je geld aan uitgeeft.
0: Ja.
1: Maar goed, nou ja, goed. Dus, ja, zonnebrillen zeg jij. Ja, dat zou kunnen. Laten we die...
0: Nou, het is wel een typische vrouwengesprek weer, hè? Kleding en zonnebrillen.
1: Ja.
0: Nou, sluit hem daarmee af.

Ik zou zeggen, nog een hele fijne middag. Morgen hoor je mij natuurlijk weer tussen 2 en 4. Heel veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven. En ik laat je achter met een heerlijk nummer van Cher. Oh.

0: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
1: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Er is kritiek op plannen om de militaire dienstplicht in te voeren op koninkrijksniveau. Verschillende organisaties hebben hun zorgen geuit omdat de eilanden niet vooraf zijn geïnformeerd. Marlon Regales heeft gisteren een handtekeningenactie gehouden op het Wilhelminaplein met als doel 2000 handtekeningen te verzamelen voor schriftelijke opheldering van Den Haag. Overheidsbedrijf Cor NV heeft de interne zaken op orde. Tijdens de aandeelhoudersvergadering met minister Charlton Hato zijn de achterstallige jaarrekeningen van 2020 tot en met 2024 goedgekeurd. Het bedrijf voldoet weer aan alle regels en zal binnenkort dividend uitkeren. Cor NV staat er financieel sterk voor. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkel band te dragen zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Nandani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
5: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle.
8: 4 uur geweest, tijd om langzaam maar zeker richting de avond te knallen met z'n allen.

0: Lekker swingend je middag in met La India. Een hele goede middag. Het is alweer dinsdag. Tijd voor Werkhoven werkt over. Tijd voor mijn overwerkuren. Ik ga lekker door tot 7 uur vanavond. En ik heb net zo snel eventjes wat te eten gegrepen. We hebben hier die fruitbox altijd staan. Hè? De fruitbox van Candybox. En dat is dus een box, een krat vol met lekker fruit. En dat komen ze dan op maandag brengen. En dan heb je de hele week eigenlijk gewoon lekker fruit op de zaken. Het is echt heel erg fijn. Ja, ik eet iedere dag vers fruit. En daar word ik heel blij van. En daar wordt mijn lichaam ook heel blij van. En dan denk ik soms als ik 's ochtends haast heb, weet je wel, dan wil ik snel weg. En dan wil ik eigenlijk nog iets meenemen om te eten gedurende de dag. Maar dan denk ik, kan ik doen. Maar ik kan ook gewoon lekker een banaantje nemen. Ja, dus ik heb net een banaantje gepakt. En dan, ik ben dus nu die banaan aan het eten. Nou ja, het moet een beetje tussendoor af en toe een hapje. Maar de banaan is wel een dingetje, hè? Ik weet het niet. Ik zie vaker filmpjes op de socials langskomen over mannen en bananen. Ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar mannen schijnen het lastig vinden om een banaan te eten. Ja, zeker in zijn geheel. Dat wekt bepaalde associaties op, zijn ze bang voor. En dat willen ze niet. Dus wat mannen dan doen is of heel snel hapjes nemen van die banaan. Gewoon heel snel, zo voordat iemand kijkt, is die hap al weg. Vooral niet te lang dat ding in je mond hengelen. En afbreken, kan ook. Maar ja, dat vinden ze dan ook weer een beetje te vrouwelijk om te doen. Dus hoe eet je op een mannelijke, stoere manier een banaan? Is best wel een ding. Ja, nou ja, goed. Als er iemand is die houdt van de banaan, dan is het Daniel Arends. Ik weet niet of je Daniel Arends kent. Hij is comedian, een van de beste van Nederland. Misschien wel de hele wereld. Ik ben gek op Daniel Arends. En hij heeft dus een stukje in zijn show Yoko 79. Dus alweer een paar jaar geleden. Maar daar spreekt hij vol lof over de banaan. Moet je eventjes meeluisteren.
1: De banaan. De banaan. De banaan is door de natuur zo perfect op ons aangepast, aangeleverd. Dat is niet normaal. De banaan is namelijk uit zichzelf eten, verpakking en handvat in één. Drie functies, mensen. Het is het Zwitser zakmes onder de gele kromme dingen.
0: Ja, dat is wel zo. Het is toch eigenlijk prachtig bedacht worden. Het vol lof over de banaan. Moet je eventjes meeluisteren.
1: De banaan. De banaan. De banaan is door de natuur zo perfect op ons aangepast, aangeleverd. Dat is niet normaal. De banaan is namelijk uit zichzelf eten, verpakking en handvat in één. Drie functies, mensen. Het is het Zwitser zakmes onder de gele kromme dingen.
0: Ja, dat is wel zo. Het is toch eigenlijk.

0: meer. En ja, goed, een hoop lekkere muziek. Natuurlijk draaien, zoals deze van All Saints.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Pink en Funhouse hier op 103.1 FM. Een fijne dag is het vandaag, toch? Tenminste, ik hoop dat het voor jou een fijne dag is. Mocht het nou niet zo'n hele lekkere dag zijn, en mocht je nou denken van, ik kan wel gewoon een lekker opstekertje gebruiken. Gewoon iets fijns, iets waar ik blij van word. Gewoon, ja, iets kleins. Een lekker dinertje. Dan kan ik je daar misschien vanavond heel erg blij mee maken. Als jij dit nou echt, echt nodig hebt, laat het me dan eventjes weten. Straks, als je de opgave tenminste goed weet te beantwoorden. Want hij is volgens mij niet zo heel erg moeilijk. Dat heb ik Marissa horen zeggen. Ja. En Jeremy ook. Dus dan zal het wel zo zijn. Zometeen na de dijk.

0: Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.

Arend van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: nieuws van 4:30.
1: Geen wettelijk recht op stagevergoeding voor studenten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Een nieuw wetsvoorstel dat studenten wettelijk recht geeft op vergoeding voor verplichte stages zal niet gelden op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De regel geldt alleen in Europees Nederland en op de BES-eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het Nederlandse kabinet wil met de wet regelen dat mbo, hbo en universitaire studenten standaard betaald krijgen voor hun verplichte stage. Omdat de Nederlandse onderwijswetgeving niet geldt binnen de autonome landen van het Koninkrijk, heeft de wet daar geen effect. En er is kritiek ontstaan op de vermeende rapporten waarin wordt voorgesteld om de militaire dienstplicht in te voeren op koninkrijksniveau. Verschillende organisaties hebben hun zorgen geuit in een gezamenlijke verklaring, omdat de eilanden niet vooraf op de hoogte waren gebracht. Als reactie op de plannen heeft Marlon Regales gisteren met een groepje sympathisanten een handtekeningenactie georganiseerd op het Wilhelminaplein. De initiatiefnemers streven ernaar om in 6 weken 2000 handtekeningen te verzamelen. In de Nederlandse wetgeving is de militaire dienstplicht geregeld voor iedereen tussen de 17 en 45 jaar, inclusief vrouwen. Hoewel de daadwerkelijke dienstplicht sinds 1997 is opgeschort, kan de Nederlandse regering in uitzonderlijke situaties, zoals bij oorlogsdreiging, burgers oproepen. De manifestanten op de eilanden eisen nu schriftelijke opheldering van Den Haag en willen de garantie dat een eventuele dienstplicht nooit zonder democratische instemming van de eilanden zelf wordt ingevoerd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
0: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamer.

0: Gimme, we zouden bijna hebberig van worden. Nou ja, ik denk dat je sowieso wel een beetje hebberig wordt van luisteren naar Paradise FM, toch? Want we geven zoveel lekkere prijzen weg. Het is gewoon ongelofelijk.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, toch? Iedere dag weer opnieuw. En dan gisteren ook nog eens eventjes zo'n lekkere tegoedbon van 500 gulden tussendoor. Ja, nou ja, het is niet normaal. Maar ja, weet je wat wij belangrijk vinden hier bij Paradise FM? Dat we een glimlach op jouw gezicht toveren. Dat is belangrijk. Het is belangrijk. Ik bedoel, als je alleen maar chagrijnige mensen hebt rondlopen hier op het eiland, ja, daar worden we allemaal niet blij van. Wij willen jou blij maken. Toch? En dan maak je elkaar ook weer een beetje blij. Het is hartstikke mooi. Nou ja, dat doen we natuurlijk met hele lekkere muziek. En dat doen we ook met heel lekker eten. Vandaag geven we een lekker dinertje voor twee weg bij Pleincafé Wilhelmina. Nou, moet je daar nou voor doen? Gewoon even luisteren en antwoord geven op de volgende vraag.
1: Wat is hier weggepiept?

dit is een bekende. Dit is een hele bekende. Ja, dit nummer is niet alleen bekend omdat het gewoon een prachtig nummer is, maar ook omdat het het nummer is onder een van de bekendste scènes in de filmindustrie, in de filmgeschiedenis. Hè, de scène waarin Patrick Swayze en Demi Moore aan het beeldhouden zijn. Of beeldhouden, ze zijn aan het, hoe noem je dat ook alweer, met zo'n ding aan het kleien op zo'n draaiplaat. Hoe heet dat ook alweer? Nou ja, goed, het maakt niet uit hoe het heet, maar het ziet er heel erg, dat ziet er best, gewoon leuk uit, zeg maar. Zo met z'n tweeën, met die handen, met al die natte klei. Nou ja, en als dat dus gebeurt in die scène in de film Ghost, dan hoor je dus dit nummer op de achtergrond. Unchained Melody. Nou, help ik je toch een klein beetje. Maar het allerbelangrijkste is dat jij weet welk woord daar is weggepiept. Voor een lekker diner, voor twee, bij Pleincafé Wilhelmina.

Robbie Williams en Millennium hoorde je hier op 103.1 FM. Er komt nog zo ontzettend veel lekkere muziek aan. Als ik hier in die playlist kijk, ja, ik zie wat er allemaal gaat gebeuren. Shaka Demos en Pliers zie ik staan. Maroon 5, Juan Luis Guerra. Ja, en ook deze van David Bowie. Even, we blijven dansen.

0: nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De hulpverlening aan Venezuela is in volle gang, met belangrijke steun van de Caribische eilanden. De Amerikaanse overheid coördineert noodhulp via luchthaven Hato op Curaçao. Ook Aruba heeft logistieke hubs geopend. Het Nederlandse Rode Kruis en Defensie werken samen met een Arubaans medisch team en een specialistisch reddingsteam dat zoekt naar overlevenden. Een nieuw wetsvoorstel in Nederland geeft studenten recht op een vergoeding voor verplichte stages, maar geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De wet is alleen van toepassing in Europees Nederland en op de BES-eilanden. Studenten op de eilanden kunnen wel vrijwillige afspraken maken over stagevergoedingen. Het voorstel gaat volgend jaar in internetconsultatie. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkel band te dragen, zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Namdani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.

fan Christina Aguilera met Moves Like Jagger. Ja, er gaat niets boven mensen die goed kunnen dansen. Sowieso vind ik het helemaal oké, als mensen dansen als ze het niet kunnen. Ik bedoel, daar wil ik niks over zeggen. Want uiteindelijk is het natuurlijk het belangrijkste dat jij gewoon lekker loslaat. Maar ik vind het toch wel heel... Weet je, er gebeurt iets met je, toch? Als je kijkt naar iemand die echt gewoon, nou ja, die Moves Like Jagger heeft. Dat is gewoon, ik vind dat gewoon tof. Trouwens, Jagger, ja, ik weet niet. Vind jij dat Mick Jagger goede moves heeft? Ik zag laatst wel een filmpje van zijn zoontje. Zijn allerjongste, die heeft hij dan weer met een hele jonge vrouw. En dat kindje is, denk ik, nou ja, wat zal hij zijn? Een jaar of 4, 5 misschien. En die stond naast het podium tijdens een optreden van de Stones. Stond hij te dansen. En dat was gewoon, nou, 1-op-1 kopie met zijn vader. Het is zo bizar wat diegene doen, hè. Het is echt ongelooflijk, ongelooflijk. Hé, ik heb iets leuks. Ja, het zal eens niet zo zijn. Ik mag weer een Bomber Eyewear zonnebril gaan weggeven. Nou, dat is leuk, toch? Hartstikke leuk. Je kan helemaal de blitz gaan maken binnenkort met zo'n prachtige Bomber Eyewear zonnebril. Ja, en weet je, het zijn zo ontzettend veel verschillende opties die je hebt wat deze bril betreft. Je hebt heel veel verschillende modellen. Dus het is echt voor ieder wat wils. En ik zei vanmiddag tijdens mijn kletspraatje met Marissa al... dat ik het toch wel heel belangrijk vind dat je iedere dag je zonnebril opzet. Hè? Dus ik maak me daar zorgen over als je dat niet doet. Want je gaat gewoon ontzettend lopen knijpen met je ogen... omdat je dat zonlicht niet kunt verdragen. En dan krijg je weer van die rimpels. Nou, weet je, niks mis met rimpels. Maar als je het kunt voorkomen, is het toch altijd beter, toch? Nou ja, je kijkt gewoon een stuk ontspannender met een lekkere zonnebril op. En deze brillen, die drijven op het water. Ook nog eens. Ja, ik bedoel, je kan het zo gek niet bedenken. En het bestaat. En het is hier natuurlijk ook wel hartstikke handig. Want als jij lekker aan het zwemmen bent, of je zit op een bootje en dat ding valt van je hoofd af en hij valt in het water, ja, dan kun je echt gaan duiken als je geen Bomber Eyewear zonnebril op hebt. Nou ja, en met deze brillen blijven ze dus gewoon drijven die visje zo weer uit het water vandaan. Wat moet je ervoor doen? Ja, ik doe het iedere week, hè. Ik vraag jou straks weer om een mooi liedje, een suggestie voor een mooi nummer, een tof nummer, een lekker nummer. En dan wel met een WK-gerelateerd thema. Welk thema dat is, dat laat ik je zo meteen weten. Dus mocht jij zin hebben in zo'n lekkere mooie bril... of mocht jij denken, nou, ik wil van mijn eigen muziek eventjes horen op de radio... dan zou ik zeker blijven luisteren. Maar ik heb eerst deze van Nelly Furtado.

Mark Almond en Tears Run Rings. Die titel, ik vind het een mooie titel. Ja, het heeft ook wel iets triest, zeg maar. Zo voelt het liedje niet. He, gewoon het idee dat je gewoon van al die tranen... van die kringen onder je ogen krijgt, toch? Dat is een beetje, tenminste, dat, zo zie ik dat voor me. Ja, oh gossie. Ja, dat is toch erg als je daar kringen van krijgt. Omdat je zo ontzettend veel huilt. Ik heb het wel eens gehad, hoor, een fase in mijn leven. Dat ik, dat ik inderdaad gewoon veel huilde. Ik op een gegeven moment ook dacht, ja, en het was niet zomaar, hoor. Er was iets heftigs gebeurd. Maar dan dacht ik op een gegeven moment, ja, nou moet je echt kappen. Het is gewoon echt gewoon niet meer oké, weet je wel. Ik bedoel, op een gegeven moment zie je er niet meer uit. Dat vind ik wel gewoon het allerergste. Ja, nee, maar het is zo. De tears run rings en dan krijg je van die van die dikke oogjes. Nou ja, goed. Tegenwoordig huil ik gelukkig niet meer zoveel. Dat scheelt. Al moet ik zeggen, nu ik naar buiten...

buiten kijk. Het is, ik vind het altijd wel een beetje een triest moment dit. Het is nu 5:50. En dan is iedereen weg op de redactie. En dan kijk ik naar de parkeerplaats en dan staat daar echt zo alleen mijn autootje. En verder helemaal niks, weet je wel. Terwijl de hele dag is er hier reuring. En op een gegeven moment is het gewoon, ja, dan heb ik gewoon helemaal niemand meer. Nou ja, gelukkig heb ik jou nog. Hè? Ik vind het heel fijn dat je nog eventjes bij me blijft. Hé, ik ga jou ook iets fijns geven. Tenminste, misschien ga ik je iets fijns geven. Want ik ga die zonnebril natuurlijk weggeven. Ik zei het al, het zijn hele toffe zonnebrillen. Bomber eyewear zonnebrillen die ook blijven drijven in het water. Dus ook nog eens hartstikke praktisch. En daarvoor wil ik weer een leuke suggestie van, voor een liedje in ruil van jou. En we doen dat iedere week met WK-thema's. En vandaag, ja, ik zat te denken, weet je wel, we hebben natuurlijk al blauw gehad. Nou ja, we hebben, ik bedoel, je kan de meest clichématige, passende WK-gerelateerde thema's kun je wel bedenken. Maar ik dacht, we doen een voetbal-flashback-thema. Ja, dus denk aan de goede oude tijd. Gewoon het mooi om aan terug te denken. De klassieke shirtontwerpen, de kapsels van de spelers. Dikke snorren natuurlijk op het veld. En wat je vroeger ook niet zoveel zag als nu, dat zijn die tatoeages, weet je wel. Tegenwoordig zijn al die mannen van top tot teen helemaal ondergetatoeëerd. Tenminste, een heleboel. Ja, dat was toen niet. Weet je, dat is ook echt iets van, als je terugdenkt aan het voetbal van weleer. Dus ik dacht, echte klassiekers. Nummers die jou persoonlijk een gevoel van nostalgie bezorgen. En dan mag echt gewoon, weet je, hoeft het niet een nummer te zijn waarvan jij denkt, dat vindt iedereen. Ik vind juist jouw verhaal leuk. Ik ben heel benieuwd welk nummer bij jou een nostalgisch gevoel met zich meebrengt. Een echte klassieker. Ja, dat wil ik weten. Ik ben heel benieuwd. 675-1031. Kom maar door met die suggesties voor een mooie Bomber Eyewear zonnebril.

0: paradisefm.cw.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Kibbutei pone de bomanche. Pasa Carrefour y check tu reproducto nan con sticker blau. Brasa de moman. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo. Y classic tea pa relax de Swiss match. Compra tres of más y bota un ticket tu chance pa gana premio. Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba, de banda bow. Binjoy e hola.

0: half zes.
1: Geen wettelijk recht op stagevergoeding voor studenten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Een nieuw wetsvoorstel dat studenten wettelijk recht geeft op vergoeding voor verplichte stages zal niet gelden op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De regel geldt alleen in Europees Nederland en op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Nederlandse kabinet wil met de wet regelen dat mbo, hbo en universitaire studenten standaard betaald krijgen voor hun verplichte stage. Omdat de Nederlandse onderwijswetgeving niet geldt binnen de autonome landen van het Koninkrijk, heeft de wet daar geen effect. En er is kritiek ontstaan op de vermeende rapporten waarin wordt voorgesteld om de militaire dienstplicht in te voeren op koninkrijksniveau. Verschillende organisaties hebben hun zorgen geuit in een gezamenlijke verklaring, omdat de eilanden niet vooraf op de hoogte waren gebracht. Als reactie op de plannen heeft Marlon Regales gisteren met een groepje sympathisanten een handtekeningenactie georganiseerd op het Wilhelminaplein. De initiatiefnemers streven ernaar om in 6 weken 2000 handtekeningen te verzamelen. In de Nederlandse wetgeving is de militaire dienstplicht geregeld voor iedereen tussen de 17 en 45 jaar, inclusief vrouwen. Hoewel de daadwerkelijke dienstplicht sinds 1997 is opgeschort, kan de Nederlandse regering in uitzonderlijke situaties, zoals bij oorlogsdreiging, burgers oproepen. De manifestanten op de eilanden eisen nu schriftelijke opheldering van Den Haag en willen de garantie dat een eventuele dienstplicht nooit zonder democratische instemming van de eilanden zelf wordt ingevoerd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
0: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douchi. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar como um sonho, abrirá fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
6: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
1: En we zijn onderweg naar Dan Hartman, Mark Peers, de Eurythmics voor je klaarstaan.
7: Paradise.

0: Muziekquiz.
1: Nou, daar is hij weer. De muziekquiz van vandaag voor een lekker dinertje voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. En ik zei net ook al, ben jij nou echt toe aan een dinertje? Vind je dat je het echt hebt verdiend? Laat het me eventjes weten, hè. En ja, terwijl je dat laat weten, moet je natuurlijk ook gelijk eventjes het goede antwoord appen op de volgende vraag.
0: Wat is hier weggepiept?

0800-6751031 voor het antwoord op deze vraag. En daar maak je kans mee op een lekker diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina.

Nick Kamen en I Promised Myself. Zometeen gaan we alweer het laatste uur in van de show. Kun je het geloven? Het is alweer bijna 6 uur. En voor je het weet is het 7 uur en dan zit jij heerlijk met je pyjama pakje op de bank. Oh, wat een fijn vooruitzicht, toch? Ja, ik kan niet wachten. Maar nog een uurtje te gaan en in dat uur gaat er nog een hoop gebeuren, want er gaat nog een lekkere dinertje uit voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Ook ga ik nog eventjes kijken wie ik die prachtige Bomber Eyewear zonnebril ga geven, want er is flink wat binnengekomen. Ja, en er staat wel iets tussen, hè? Want ik vroeg om een nostalgisch nummer. Nou, er staat wel iets tussen waarvan ik denk, ja, dit is wel, ik bedoel, als je nostalgisch opzoekt in het woordenboek, dan staat dit nummer daar wel achter. Dus ik denk dat het een hele grote kansmaker is, maar of kanshebber, hoe zeg je dat? Nou goed, maakt niet uit. Zometeen hoor je welk nummer het uiteindelijk wordt en wie er dus blij gemaakt wordt met deze Bomber Eyewear zonnebril. En nog een hoop lekkere muziek. Ik heb hier, even kijken, Juan is nog klaarstaan. Last Frequencies, Bon Jovi is nog onderweg. Jawel, er komt nog een hoop fijns aan. Maar ik heb eerst deze voor jou. Bob Marley en Is This Love?

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De hulpverlening aan Venezuela is in volle gang, met belangrijke steun van de Caribische eilanden. De Amerikaanse overheid coördineert noodhulp via luchthaven Hato op Curaçao. Ook Aruba heeft logistieke hubs geopend. Het Nederlandse Rode Kruis en Defensie werken samen met een Arubaans medisch team en een specialistisch reddingsteam dat zoekt naar overlevenden. Een nieuw wetsvoorstel in Nederland geeft studenten recht op een vergoeding voor verplichte stages, maar geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De wet is alleen van toepassing in Europees Nederland en op de BES-eilanden. Studenten op de eilanden kunnen wel vrijwillige afspraken maken over stagevergoedingen. Het voorstel gaat volgend jaar in internetconsultatie. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkelband te dragen, zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Namdani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ontdek de toekomst van woonlijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
4: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
5: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Makkelijker.
6: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: Bon Jovi en Keep the Faith. En terwijl ik naar dit nummer luister, zit ik te denken. Want ja, je hebt als artiest natuurlijk dat je ja, bepaalde nummers uitbrengt. Hè. Die heb je of zelf geschreven omdat je daar helemaal achter stond. Of je laat iemand anders die tekst schrijven en je gaat het zingen omdat je er helemaal achter staat. Je doet nooit iets wat je niet wil. Hè. Dus je gaat niet keihard roepen keep the faith tegen iedereen om je heen. Of iedereen die naar je albums luistert, terwijl je daar niet achter staat, zeg maar. Maar dan vraag ik me af, bij Keep the Faith is dat natuurlijk, ja, nou ja, god, daar sta je volgens mij altijd wel achter. Maar hoe werkt dat dan als je als artiest een nummer hebt uitgebracht met een bepaalde, ja, een bepaalde lading, hè, en een bepaalde boodschap, en dat je dan een paar jaar later denkt, ja, maar die voel ik helemaal niet meer. Maar dan wordt het wel gewoon, misschien, ja, als het een goed nummer is, wordt het wel voor altijd gedraaid. Vraag me af hoe dat, nou ja, goed, of dat dan iets is waarvan je denkt, hè, had ik het maar niet gedaan. Nou ja, goed. Even een inkijkje in mijn hoofd. Hey, ik heb hier de app voor me van de studio. De studio PC. En daarin zie ik een heleboel leuke berichtjes met allemaal mooie nummers. Nostalgische nummers. Maar er is er eentje die ik nu ga bellen. En dat is ook iemand die dan van mij natuurlijk, niet van mij, maar van Bomber Eyewear, de Bomber Eyewear zonnebril gaat krijgen. Dus als je telefoon nu overgaat en je hebt iets ingestuurd, neem dan alsjeblieft eventjes op, want dat zou dat toch zonde zijn. Ik vind het leuk om even te kletsen.
1: Peter.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Hey, met Peter.
0: Hey Peter, met Vanessa.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hoe is het?
0: Ja, gaat goed. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Mooi. Ja, ik had een oproepje gedaan natuurlijk. Ja, nee, we hebben elkaar lang niet gezien, lang niet gesproken, maar ik ben wel blij dat je lekker aan het luisteren bent.
1: Ja, natuurlijk. Duh. Ja,
0: duh. Hey, nou ja, goed. Ik mag vanavond of weer vanmiddag, ja, het is bijna avond alweer, een zonnebril weggeven van Bomber Eyewear. En ja, en daarvoor was ik op zoek eigenlijk naar een mooi liedje. Ik vind het leuk om even te kletsen.
1: Peter.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: Hey, met Peter.
0: Hey, Peter, met Vanessa.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hoe is het?
0: Ja, gaat goed. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Mooi. Ja, ik had een oproepje gedaan natuurlijk. Ja, nee, we hebben elkaar lang niet gezien, lang niet gesproken. Maar ik ben wel blij dat je lekker aan het luisteren bent.

0: Ja.
1: En jij had een... Ja, ik kon hier gewoon niet omheen. Ik zag dit nummer staan zo in de app. En ik denk, ja, als er een nummer nostalgisch voelt... dan is het dit nummer wel.
0: Nou, dat dacht ik dus ook. Vandaar dat ik het ook genoemd heb.
1: Ja, ja, nou vertel, welk nummer is het en waarom juist dit nummer voor jou?
0: Nou, het is Het Dorp van Wim Sonneveld. Mm-hmm. Het is eigenlijk van oorsprong een Frans nummer. En dat heeft de echtgenoot van Wim Sonneveld, de paard van Wim Sonneveld, vertaald. Het gaat over, eigenlijk over het, volgens mij, het geboortedorp. En ja, weet je, voor ieder mens is dat natuurlijk weer anders.
1: Ja.
0: Maar dat brengt zoveel herinneringen.
1: Ja.
0: De plek waar je geboren bent, de plek waar je opgegroeid bent.
1: Ja.
0: En dat wordt daar gewoon heel goed in uitgebeeld en gezongen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, en die mooie stem van Wim Sonneveld.
1: Ja, het is echt, dit is gewoon een, dit is een juweeltje, dit nummer. En jij zegt, het is een nummer wat gaat over terugdenken aan vroeger. Maar het brengt ook heel veel gevoel van weemoed met zich mee. Hè? En het gewoon melancholie. Ja. Van het is er niet meer.
0: Ja, ja, en het is een heerlijk nummer als je karaoke gaat zingen.
1: Dat sowieso. Het is gewoon een heel heerlijk nummer voor alles. Dus ik ga hem draaien. En daarnaast ga ik jouw naam noteren. En dan mag jij deze week, het moet wel binnen een week gebeuren, mag jij de Bombers zonnebril ophalen bij Cura Hulanda. En daar heb je de Concept Store. En daar hebben ze die brillen. En ik geef jouw naam aan ze door. Dus dan mag jij een leuke bril gaan uitzoeken daar.
0: Oh, super. Hartstikke leuk. Daar ben ik heel blij mee.
1: Nou.
0: Ja, super.
1: Super. En ik ben blij met deze prachtige suggestie. We gaan er lekker naar luisteren hier op Paradise FM.
0: Heerlijk. Ik ook. Ik ga genieten.
1: Fijn. Fijne middag.
0: Yo, jij ook.
1: Doeg. Doei, doei. Nou ja, het is inderdaad met recht een van de mooiste nummers ooit gemaakt. Wat mij betreft ook en wat Peter betreft ook. En misschien wat jou betreft ook. Komt ie aan. Wim Sonneveld. Ah, Het Dorp. Een en al nostalgie. Nostalgie bedoel ik. En heel veel heimwee ook voel ik.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard. Een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Joanna is Soul Paradise FM. Zometeen in het laatste half uur gaat het heerlijke diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina eruit. Misschien wel aan jou, dus blijf lekker luisteren en blijf in de buurt van je telefoon.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: vrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Open a Tesorito Youth Savings Account at Banco de Caribe. With an attractive 3% interest rate, you'll enable them to grow to their full potential. Find out more at bancodecaribe.com.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6:30.
5: Geen wettelijk recht op stagevergoeding voor studenten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Een nieuw wetsvoorstel dat studenten wettelijk recht geeft op vergoeding voor verplichte stages zal niet gelden op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De regel geldt alleen in Europees Nederland en op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Nederlandse kabinet wil met de wet regelen dat mbo, hbo en universitaire studenten standaard betaald krijgen voor hun verplichte stage. Omdat de Nederlandse onderwijswetgeving niet geldt binnen de autonome landen van het Koninkrijk, heeft de wet daar geen effect. En er is kritiek ontstaan op de vermeende rapporten waarin wordt voorgesteld om de militaire dienstplicht in te voeren op koninkrijksniveau. Verschillende organisaties hebben hun zorgen geuit in een gezamenlijke verklaring, omdat de eilanden niet vooraf op de hoogte waren gebracht. Als reactie op de plannen heeft Marlon Regales gisteren met een groepje sympathisanten een handtekeningenactie georganiseerd op het Wilhelminaplein. De initiatiefnemers streven ernaar om in 6 weken 2000 handtekeningen te verzamelen. In de Nederlandse wetgeving is de militaire dienstplicht geregeld voor iedereen tussen de 17 en 45 jaar, inclusief vrouwen. Hoewel de daadwerkelijke dienstplicht sinds 1997 is opgeschort, kan de Nederlandse regering in uitzonderlijke situaties, zoals bij oorlogsdreiging, burgers oproepen. De manifestanten op de eilanden eisen nu schriftelijke opheldering van Den Haag en willen de garantie dat een eventuele dienstplicht nooit zonder democratische instemming van de eilanden zelf wordt ingevoerd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
6: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.

0: The Script hier op Paradise FM en Arms Open. Nou, het moment is aangebroken. Ik mag weer iemand blij maken met een lekker dinertje voor twee.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En vandaag is dat een heerlijk diner voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. En ik heb Esther aan de lijn. Een hele goede avond, Esther.
2: Hey, goedenavond Vanessa. Hi.
0: Hey, even kijken, wat ga ik als eerste vragen? Nou ja, heb jij wel eens bij Pleincafé Wilhelmina gegeten? Dat wil ik wel even weten.
2: Ja, zeker. Altijd goed. Altijd leuk.
0: Is het een beetje een vaste stek?
2: Nou, nee, we wisselen graag af, maar we zitten daar graag.
0: Ja, ja. En is dat dan bij jullie ook bij voorkeur op de donderdagavond? Want dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen. Die vinden dat een hele leuke avond om daar lekker te zitten.
2: Nou, eigenlijk niet. Wat we wel vaak doen, is we lunchen er ook vaak. Want je kunt er lekker erwtensoep eten. En daar is die man van mij echt helemaal gek van.
0: Dus, is dat zo? Dat wist ik helemaal niet. Oh, wat goed. Wat goed om te weten.
2: Dus wij gaan altijd voor de oer-Hollandse snert.
0: Oh, dan ga ik een keer met mijn zoon heen. Die is ook gek op erwtensoep. Ja, wat een goede tip.
2: Ja, ja. Dat moet je echt doen. Lekker.
0: Oké, dus als jij vandaag deze bon wint, dan weet je meteen al... eigenlijk ken je de kaart al uit je hoofd.
2: Ja, bijna wel. Nee, dat dan weer niet. Maar het is altijd wel wat lekkers daar.
0: Ja, precies. Even wat nieuws ontdekken. Nou, hartstikke leuk. Ja, ik heb precies. De opgave van vandaag nog één keer voor jou. Ik laat hem je horen en dan wil ik heel graag jouw antwoord. Komt-ie aan.
2: Ja.
1: Wat is hier weggepiept?

0: dit is toch een prachtig nummer, hè?
1: Ja, dat is echt vergeten tijd bijna, hè?
0: Ja, echt fantastisch. En herinner jij je deze scène uit de film Ghost?
1: Ja, ja, zeker.
0: Patrick Swayze.
1: Dat is wel, die film is natuurlijk wel een beetje uit mijn kindertijd, hè?
0: Ja, hè? Ja, ja, ja, het is een goede film ook, hè? Want het is echt een fantastische rol voor Whoopi Goldberg ook. En ja, goed, Patrick Swayze en Demi Moore. Ja, fantastisch, fantastisch. En dan deze scène.
1: Ja.
0: Nou, vertel maar, wat is het weggepiepte woord? Het is echt, de meeste mensen die weten dit.
1: Dat is Darling.
0: Darling, eventjes checken voor de zekerheid. Darling.
1: Ja, het kon niet missen.
0: Nee, het kon niet missen. Nou, ik heb wel ook wat andere opties gezien hier. Marcel die stuurde My Lovely. Nou, dat is ook heel mooi, hè? Dat kun je natuurlijk ook zingen.
1: Ja, ja, kan ook. Ja, ja. Ja, maar dat is het niet.
0: Nee, dat is het niet. Nee, dat levert Marcel geen etentje op. Maar jou wel, dus nee. Nou, mag je feliciteren.
1: Hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Je kan binnenkort weer lekker aan gaan schuiven bij Pleincafé Wilhelmina.
1: Nou, gaan we zeker doen. En ik zou zeker tegen jou ook willen zeggen, ga vooral voor de snert.
0: De snert, ik ga dat echt een keertje doen. Ik ga het onthouden.
1: Is goed.
0: Maar jij zei bij de lunch, hè? Dus ik moet daar wel even 's middags langs gaan dan.
1: Ja, ja. Okay. Nou, ik weet niet of ze 's avonds hebben. Wij gaan meestal voor de snert gaan we lunchen daar.
0: Ja, ja, ja. Wauw. Nou ja, voor alle snert-lovers hier op het eiland, als je dit hoort, lekker bij Pleincafé Wilhelmina. Wordt hartstikke druk daar in één keer.
1: Nou, voor de snert. Het zal.
0: Ja.
1: Ja, voor de snert.
0: Hey, helemaal goed. Ik wens je een fijne avond. Ik noteer je naam. En dan
1: Dankjewel.
0: Zie je van de week wel even verschijnen hier voor die bon.
1: Ja, dat komt goed. Dankjewel.
0: Okay.
1: Fijne avond.
0: Yes, jij ook. Doei doei.

et moi. Outlandish en Aisha hoor je hier op Paradise FM. Het is alweer de hoogste tijd voor mij om de studio te gaan verlaten. En jouw gedachten zeggen. Morgen dan zit ik hier weer en dan is het alweer woensdag, joh. Dan breken we alweer de week door midden. Ik wens je een heerlijke avond toe. Ga er lekker van genieten. En ja, tot morgen. Zit ik hier weer gewoon om 4.

Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De hulpverlening aan Venezuela is in volle gang, met belangrijke steun van de Caribische eilanden. De Amerikaanse overheid coördineert noodhulp via luchthaven Hato op Curaçao. Ook Aruba heeft logistieke hubs geopend. Het Nederlandse Rode Kruis en Defensie werken samen met een Arubaans medisch team en een specialistisch reddingsteam dat zoekt naar overlevenden. Een nieuw wetsvoorstel in Nederland geeft studenten recht op een vergoeding voor verplichte stages, maar geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De wet is alleen van toepassing in Europees Nederland en op de BES-eilanden. Studenten op de eilanden kunnen wel vrijwillige afspraken maken over stagevergoedingen. Het voorstel gaat volgend jaar in internetconsultatie. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkel band te dragen, zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Namdani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy Mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Huh? Nu al?
2: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
5: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
1: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bij passende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Rifford. Of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food. Van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall in Rifford is een dag om te genieten.

0: is namassie.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sento.io.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.